0: dat valt dan best tegen na zo'n eerste. Het wordt ook wat stiller in de zaal. Ze zitten allemaal aandachtig te kijken naar deze lek.
1: Wordt er allemaal niet makkelijker op.
0: Fijne laatste nog voor Bo Greaves. Nog niet op een finish. Dan heb ik een kleine voorsprong. Oh, Sherrick die laatste in één. Laat dus geen finish over. Zes darts voor Bo Greaves voor deze 182.
1: Maar ook die haalt er geen grote happen vanaf.
0: Ja, 142 met die finish won ze die Pro Tour tegen Michael Smith. Kan ze natuurlijk nog een keer.
1: Sherrick op 70 staat te wachten. En Greaves krijgt die 142 niet uit. Zet hem wel redelijk weg. Dus dit is misschien wel de enige kans voor Sherrock. Moet hem uitgooien. Via dubbel 16. En gooit hem uit. Ja, en dan is het gewoon 5-5. En spelen we een 11e en beslissende leg. Dan gaat Bo Greaves beginnen.
0: Moet toch wel respect voor hebben. Eerst die 11 dat er om te breken. En daarna één pijltje om in die wedstrijd te blijven en je gooit hem. En zo krijgen we een finale. Een mooie finale van toch deze mooie middag. Nu komt de spanning staat erin bij beide dames. Dan zou je toch zeggen dat Bo Greaves de meest ervaren van de twee.
1: Ja, dat weet ik niet. Hè? Ik bedoel, kijk eens naar Sherrock. Die heeft gewoon WK-podiumswedstrijden gewonnen. Dat is ook ervaring. En kijk, zij heeft de triple als eerste gevonden. En dat is de vijfde 180 voor Fallon Sherrock deze finale.
0: Best moment ook hoor. Daar is Bo Greaves met het antwoord. Haar derde.
1: En Sherrock zit er ook alweer in.
0: Heel knap van Fallon Sherrick. Bo Greaves zal het goed moeten gaan wegzetten. Weer een triple gevonden. Oh.
1: Ineens is het dan los. Sherrick op 138. Het is voor de wedstrijd. Wow, die zit er ver vandaan. En dan gaan we toch de eerste match darts krijgen, denk ik. Greaves vanaf 56. Gaat naar tops. Moet naar dubbel 10. En de tweede matchdart zit erin. Het is Bo Greaves die voor de derde keer in haar carrière de Women's World Matchplay weet te winnen. Ze had het nog nooit zo moeilijk hier op het podium in de finale. Maar in de laatste leg weet ze hem toch gewoon in vijf beurten uit te gooien. En pakt zij de titel. Zuur voor Sherrock. Die voor het derde jaar op rij genoegen moet nemen met de tweede plaats. Maar oh, oh, oh, wat kwam Sherrock goed terug in die wedstrijd, zeg. Wat speelde ze een mooie partij, zoals Bo Greaves dat ook deed. Dit was met recht een mooie reclamemiddag voor het damesdarten. Met deze twee dames in de hoofdrol. En zij uiteindelijk als grote winnares Bo Greaves. De grote favoriete op voorhand. Maar je moet het nog maar even waarmaken. Dat is niet altijd even makkelijk. En ze had het vandaag ook niet heel erg makkelijk. 5-4 in de halve finale tegen Gemma Hayter. En 6-5 in de finale tegen Fallon Sherrock. En dan deze uitbarsting van Ball and Arrow. En hier zijn de fans en de familie van Bo Greaves. Nou, die hebben niet heel comfortabel gezeten, denk ik, op die stoeltjes. Een goede verliezer, Fallon Sherrock. Die toch weer heeft laten zien dat zij bij de allerbeste hoort bij de dames. We zien haar eigenlijk niet vaak genoeg spelen, dat is wel jammer. Maar goed, als we haar zien hier op die matchplay, dan laat ze zich ook wel echt zien. Dan gaan we langzaam maar zeker richting de prijsuitreiking. Richting Lewis Jones die hem gaat leiden. Women's World Match Play Final. Now your presentation party from the PDC, Dave Allen. And from Betfred, Mark Pearson.
2: £8,000. The Queen of the Palace, Fallon Sherrod!
1: Verliezend finaliste dit jaar voor het derde jaar op rij. Ik zei het al, ze heeft een aardige collectie aan schalen inmiddels in haar huiskamer staan. En ook die van 2026 kan er weer bij. Dichtbij, net als vorig jaar. Maar weer net niet.
2: Now it's time to crown our winner receiving £15,000. And for the third time, she is the Betfred Women's World Match Play Champion, Bow and Arrow, Bow Green!
1: En voor de derde keer in haar carrière pakt zij de Women's World Match Play kroon. Hij gaat naar Bow Green, de winnares in 2026. En daarmee sluiten wij deze middag ook af. Natuurlijk gaan we u de interviews nog meegeven van onze Engelse collega's. Maar voor Marco en mij zit het erop. We wensen u nog een smakelijk eten. En vergeet niet, 8:45 zijn we er weer. Maar dan met de mannen Luke Littler tegen Gerwin Price. 8:45, tot dan.

Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug is tot 3 augustus een rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam leidt het alweer tot een file tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer en een kwartier vertraag.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

feest. Mijn dochter wordt 10. Ze heet Yvonne. Zo'n hele dame. Toch zal ze morgen haar verjaardag zonder mij moeten vieren. Ik ben vaak meerdere dagen weg. En als ik dan thuis kom, ben ik te moe om aandacht aan haar te schenken. En lig ik dan 's avonds op bed na een vermoeide reis, dan komt ze bij me liggen en zegt ze...

Ik werk als vrachtwagenchauffeur en rij vanuit het noorden. Italië, Frankrijk, Spanje. Het is geen slecht betaalde baan. Nee, dat niet. Maar als getrouwd man heb je geen leven. Mijn vrouw zit altijd alleen met mijn dochter. Ze hebben weinig zo'n vader als ik. En als ik 's nachts urenlang achter het stuur zit, hoor ik heel in de verte mijn dochtertje zeggen...

Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

Ik was in damesmode nooit een zeer groot specialist. Nu dat de vrouw de broek draagt, is een ding dat ik wel wist. Maar wat ik gistermorgen zag verschijnen in mijn straat, is iets dat mijn verbeelding werkelijk te boven gaat. Was het een kindje of een popje of een vrouw? Ik weet het niet meer wat ik zag, vertel ik gauw. Zij had een mini-mini.

elastiek. En haar hoven hingen ringen, niet in goud, maar in plastiek. Zwarte strepen rond haar ogen, maar dat kon ik goed verstaan. Met zo'n mini, mini rokje aan. Ik kon eerst niet geloven wat ik daar voor mij zag gaan. Want bij dit alles had ze ook nog zilveren kousen aan. Toen schoot ik in een lach en riep naar huis toe, beste man. Opdat ik dit verhaaltje aan mijn vrouw vertellen kan. Met de huis stond ik van schaamte door de grond. Kunt u raden hoe mijn vrouw daar voor mij stond? Ze had een mini, mini, mini, mini rokje aan. En witte laarsjes aan haar voeten. Ze had de zonnebril van koren op haar neusje staan. En een gezicht vol zomerswoelte. In haar haartjes waren staartjes met een stukje elastiek. En haar ogen hingen ring, niet in goud, maar in plastic.

Colorado. Zijn naam was Johnny, maar men noemde hem Little John. Heel de prairie was zijn woning, op zijn hoofd stond

ik me al groot. En de andere dag nog zo klein.

gevraagd hoe het is een vrouw te zijn. En van een man te houden, een kind te hebben. Maar dat is moeilijk uit te leggen. Dit weet ik echter wel.

Het is inmiddels 5 minuutjes over de klok van 10:30 geworden. Luisteraars, een goedemorgen. Dus de amateursluisteraars, ik wens u een goedemorgen. En dit klinkt voor geen meter, hè. Ik weet niet waar dat fout gaat, maar dat zal ik zo eventjes gaan bekijken. Er zit hier een foutje in de DBX, denk ik. Hij wappert erover. Kijken of ik het nu beter kan krijgen. Nee, dat helpt ook voor geen bal. Nou goed, we gaan het wel gewoon eens eventjes rustig proberen. U staat in ieder geval in de verbinding met een uitzending van de Jukebox FM. En dat allemaal live rechtstreeks vanaf de locatie Ermelo. En we hopen met elkaar dat het goed is. Van de spraak en van de muziek natuurlijk. Dat het een beetje goed mag wezen, een beetje goed mag blijven daar allemaal aan de kant. En daar gaan we dan in ieder geval wel vanuit. En dan hoop ik dat het zo goed is, dus allemaal. En mocht het zo wezen, kunt u kant eventjes reageren op de uitzending. Hier, oh, ja. Nou, nu gaat het beter. Oké, kijk. Telefoonnummer van de studio is hier 0645-83-41 en dan de 92. Dus 0645-83-41 en dan de 92. Wordt er ook weer een mooi plaatje voor u gedraaid. En dan komt het allemaal wel weer voor de bakker, hè? Dus 0645-83-41 en dan de 92. En zoals gezegd wordt er ook even een mooi plaatje gedraaid. En laat maar eens even horen dat je er weer bij bent vandaag. In ieder geval tot een uurtje of twee vanmiddag zijn dit de Jukebox FM en Lady Tini. Vanaf de Piratenboulevard natuurlijk in de locatie Ermelo Centrum. En we hopen dus dat het goed is van spraak en van de muziek. Nou, inmiddels heb ik het geluid ook eventjes een beetje bijgeregeld. Dus ik hoop dat het zo een stukje beter is. En dan zullen we het allemaal wel weer eens even gaan beleven vandaag. Jazeker. Verder een plaatje natuurlijk even speciaal ronde vandaag voor de Godenzoon FM. Inmiddels is hij ook weer wakker. Goedemorgen, kerel. Ook Studio de Olifant, druk bezig met de voorbereidingen. Ook jij, goedemorgen. En voor de rest nog natuurlijk ook even voor Anneke en Herbert, oftewel Studio D. De Breske met me, Janneke. Ook even voor App en Kaat, die Studio Gieten. Natuurlijk gaan de plaatjes ook even eronder. Speciaal voor de Smurfjes, locatie Musselkanaal. Dus dan gaan we naar jullie kant op. Ook eventjes, even kijken hoor. Hans en Marie natuurlijk. Ze gaan uiteraard jullie kant op. Ook mooi dat je er weer bij bent. En luister maar gezellig mee aan die kant. Ook Priscilla en Ferry, ze worden ook uiteraard even voor jullie gedraaid. Ook de wilde boerenzoon Anna, oftewel Pieter daar aan die kant, gaan ik uiteraard jullie kant op. Verder worden ze even speciaal gedraaid voor de

Dus ik wens u goedemorgen. U staat hier in de verbinding met de uitzending van de Jukebox FM en Lady Tini. En dat vanaf de locatie Ermelo Centrum. Ik zou zeggen, kom de volgende serie platen weer aan. Laat me eens even horen dat je erbij bent. Wordt ook een mooi plaatje voor u gedraaid. 0645 83 41 en dan de 92. Dus 0645 83 41 en dan de 92. Laat me eens even horen dat je erbij bent. En adieu.

sommige humeur zoveel blijdschap geeft. Ondanks haar handicap geniet ze van elke dag. En ze is gelukkig.

Wat een zeer bijzondere goedemiddag. Dus allemaal dus luisteraars een goedemiddag toegewenst. We staan nog steeds in de verbinding met een uitzending van de Jukebox FM en Lady Tini. Live rechtstreeks vanaf de locatie Ermelo. En wat me gaat het goed is van spraken van de muziek natuurlijk. Mocht het wezen, kunt u altijd even reageren op het plaatprogramma. Telefoonnummer van de studio luidt 0645 83 41 en dan de 92. Laat me eens even horen dat je erbij bent. Wordt er ook een mooi plaatje gedraaid. Plaatjes van vandaag gaan natuurlijk ook even de ronde. Speciaal voor mijn popke in Friesland, oftewel de Lady Tini. Inmiddels ook weer ontwaakt. En lekker dat meeluisteren, hè. Verder was de ontvangst nog eventjes goed tijdens de werkzaamheden. Hals en de nachtwachtzender. Draai maar een paar mooie Telstars. Nou, komen er ook even aan. Het is al een liegoud van oud vandaag, hè? Verder wordt ze even gedraaid voor de Hercules Radio, locatie Mastenbroek. Ze gaan elkaar uiteraard die kant op.

bijzonder. Goedemiddag, u staat er in de verbinding met het Jobbox FM en Lady Tini. Alles live en rechtstreeks wegdraaiend vanaf de locatie Ermelo Centrum. En we hopen nog steeds dat het goed is van de spraak en de muziek natuurlijk. Nog ongeveer een uurtje of twee en dan is het ook weer gebeurd hier. Gaan we het stokje overdragen aan Studio Achterhoek, oftewel de olifant. ...0645-83-41 en dan de 92 komt volgende keer de plaat weer aan. En een zeer bijzondere goeiemiddag. Deze even speciaal voor de lady, hè. Dat het zo'n mooi nummer vindt.

11 minuutjes voor 2 geworden. En inmiddels springt hij naar 10 minuutjes voor 2. Ik zeg een zeer bijzondere goedemiddag. We stonden hier eventjes in de verbinding met de Jukebox FM en Lady Tini. Alles live en steeds vanaf de locatie Ermelo Centrum. En we hopen met elkaar dat het goed was. Kwaliteit van sprake van de muziek natuurlijk. Inmiddels is hij er weer helemaal klaar voor. Hij heeft zijn slurf glimmend opgepoetst. Een grote zak met pinda's naast zich staan. En ik heb wel eens gehoord dat hij ook een heel wit brood op kan, hè? Oftewel, onze studio de olifant. Hij is er weer helemaal klaar voor vanuit Studio de Achterhoek. En dan gaan we er weer een mooi feestje van maken. En dat allemaal hier natuurlijk bij zendpiraat.com. Ik zou zeggen, Vincent Kerel, heel veel succes zometeen. En er wordt uiteraard even meegeluisterd. En ja, laten we er maar weer een mooie tijd van maken met elkaar, hè? Dus we stonden hier in de verbinding met de Jukebox FM en Lady Tini vanuit de locatie Ermelo Centrum. We zijn de komende donderdag weer vanaf 6 uur in de ochtend en dan de gehele dag. Dan gaan we ook weer een mooi stukje muziek draaien. Voor nu zou ik zeggen, heel veel plezier bij de olifant. Doe nog een klein stukje van de plaat en dan schakel je maar in, Vincent, hè? Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier bij de rest van de collega's en graag tot de volgende ronde. Adieu!

Luisteraars, amateurs, bijzonders, goedemiddag. Is de microfoon zacht, jongens? Hallo? Kijk maar. Zo. Zo is beter, denk ik, hè? Dus luisteraars, amateurs, bijzonders, goedemiddag. Zo bent u weer verbonden met de Studio de Olifant. Op het element vanuit Studio 2. En we hopen dat het goed is in het spreken en in de music. Dat blijkt je een beetje aanstaan vandaag. Allereerst blijkt je natuurlijk even te rijden van vriendje Roy. De Studio Jukebox daar in locatie Ermelo. Bedankt voor het overnemen en voor het waarnemen van de ochtendshow, hè? De ochtendshift. Wordt hem gewaardeerd en de volgende keer bij mij, hè? Dus de Jukebox, en vriendelijk bedankt voor de ochtendshow. Dat was uitstekend. Vanaf vanmorgen 6 uur, hè. Hij was er vroeg bij, hè, die kerel. En dan vanmorgen 7 uur al te beluisteren op Godezonen FM ook, hè. Dus overal te beluisteren, hè, vandaag. Ook de Jukebox, hè. Het laatste uurtje ook op de kleine babyfoon. Daar weet je ook even van, hè. Dus je bent verbonden hier met de Studio de Olifant vanuit de Achterhoek. Met 06-10-63-08-64. Slurf omhoog. Schuifjes omhoog. En gaan, hè. Vrolijk de blijkjes dat ik voor vriendje Koen. Momenteel aan het werk. In de werkplaats. Luister gezellig mee daar in de werkplaats in de locatie Neden. En als je speakers hard zet, dan kun je hem horen, Biel. Ik heb de firma Jukebox en bedankt voor de map met deuntjes. Daar staat deze instrumentale ook bij, hè? Dus hebben die ook weer. Die zocht ik al heel lang, maar. Liberté! Hebben we dan toch te pakken, hè?

Nou, die dit wel, hè. Dus hebben we eerst een microfoonkabeltje vervangen. Dat is ook niks weer zo, hè. Maar je bent dus verbonden met de Studio de Olifant. En nogmaals bedankt aan de Studio de Jukebox voor de ochtendshow. Want het is druk hier, hè. Nou, vriend Jelroy, die moest nog even uitslapen. Die moest nog even bijkomen van het... weekend, hè. Van het Verma Kats en Stroven weekend, hè. Nou, was in ieder geval wel bijzonder gezellig, hè. Dat, ook op afstand, ik had het mooi meegekregen. Dat is bijzonder leuk. Mooi feestje. En de volgende keer dan... komen we wel die kant uit, hè. Ook dus de plaatjes even voor de Verma Kats en Stroven, oftewel de Brescia en Marian. Luister ook gezellig mee. Zijn ook voor jullie vandaag. En natuurlijk ook allemaal voor de rest van de medewerkers en versterkers van zendpiraat.com, hè. Alle vriendjes en vriendinnetjes op de stream van Zendpiraat. Dat is ook allemaal voor jullie vandaag, hè. Als een mooie bult muziek draaien tot aan 4 uur. En dan 4 uur, vanaf 4 uur de 4 uur show, hè. Vanaf 4 uur de biershow, hè. Want dan zit de 4 in de V in de klok, hè. Dan mogen we weer vandaan, hè. Dus je bent hier verbonden met de olifant. Momenteel even vanuit Studio 2. En van groetverzoek 06-10-63. En dan 08-64 gaan kijken naar de WhatsApp het weer doet, hè. Want wat trammeland met de WhatsApp van de week, maar... een minuut of het weer doet, hè. Ik zou zeggen, u stuurt de berichtjes, wij draaien de plaatjes. 06-10-63. En dan 08-64. En dan komt alles dik voor elkaar. Aan plaatjes draaien. Volgende is er eentje van het IJsselduo. De eerste is er eentje van... kom ook wel even naar de goede playlist, hè? Even kijken. Yes. Oh, andere playlist. Oké. Okay. We gaan eerst even de duitvlaatje draaien. Je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Die komen die bergwagen banden. 06-10-63 en dan 08-64. Dit is de olifant en de konuiten tot diep in de nacht, hè. Ik kom de blaadjes en een goeiedag.

0: Weet jij de overeenkomst tussen een Lada, je weet wel zo'n auto, en foei lelijke meid?
1: Nee.
0: Nou, als je erin zit, dan gaat alles lekker. Maar als je ernaast staat, dan schaam je je dood.

was mijn moe door. Ja, mijn moe stond altijd voor mij klaar. Ook al brong ik ook een hele nacht. De moe wil altijd trouwde wacht. Overal sleept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe. Als je er nu nog van, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levensstreng gaan.

stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, hij er nu nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eb. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kreeg een vrouw. Ben vroeg in zee, de hele dag in touw. De moe, en wat oma.

langzamer geeft mijn trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. En is vergoed weg. Maar dan geeft mijn leverstrein sneller, sneller wie vandaag. Jammer. Hij er nu nog maar een zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer, die baande me zo kort. Die tijd, die was me zo erg. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe. Ach, wij tenminste. En gaat er nog door. Want jullie hebben de moe nog. Dit was de oren van mijn jongste zonen.

Luisteraars, zijn we deze weer zonder. Goedemiddag, ik ben dus hier verbonden met de Studio De Olifant. En we hopen dat het ontvangst een beetje goed is in de spreek en in de music. En dat blijkt je een beetje naar behoren zijn, hè? Pleintje van vandaag in het voor de familie Heijsink Ankersmit door in de locatie De Heelweg. Luister ook gezellig mee, bedankt voor het berichtje. En mooi dat het goed is, hè? En ook weer bedankt voor de medewerking. Wordt gewaardeerd. We zitten een beetje iets te veel lager in de muziek, hè? Maar dat gewerkt, hè? Weet je van? Klein beetje enthousiast met de Orban preset, maar... Dat allemaal denk ik van elkaar zo meteen als goed is, hè? Dus je bent hier verbonden met de Studio De Olifant. Bij de Achterhoek. Telefoon nummer 06-1063. En dan 0864. Ook zijn de blaadjes eventjes bestemd voor de... voor de kever. Jelle, luister gezellig mee. Mooi dat het goed is, hè? Verder zijn ze natuurlijk allemaal bestemd voor alle buurpiraatjes hier in de buurt. En bedankt voor het vrijmaken van de band, jongens, hè? Gewaardeerd.

Dus bent u verbonden met de Studio de Olifant. En van groet verzoek 06-1063. En dan 0864 en dan komt alles voor elkaar. Dat is ook allemaal bestemd voor de Studio de Jukebox. Met de lady natuurlijk, de Tini. Dat is ook gezellig mee, Tini. En in het Hoge Noorden, hè, in Friesland. Ze zijn ook allemaal voor jou bestemd vandaag. En luister gezellig mee, hè.

Ook natuurlijk zijn de plaatjes bestemd voor alle feestgangers van afgelopen weekend. Daar in de locatie Woldendorp. Het is een mooi feestje geweest te zijn, hè? Dat komt voor jullie bestemd. En, iedereen natuurlijk bedankt voor de gezelligheid, hè?

Terwijl ik de blijkjes heb, speciaal drain voor de firma ID6. Met de jongens van de Impreza natuurlijk aan boord. Daar is er nog gezellig mee. Bedankt voor de reactie. Je hoort het goed is in de locatie Beltrum. Ik zing ook voor jullie de hele dag. En Tieter, dan kom er even achter en kijk wat drinken, hè. En je weet de weg. We gaan bieden met de vocale scheepjes. 0163 08 64. Volgende plaatjes er eentje van. De hele stad weet er al van. En de rest volgen we in vlot en kalm tempo. U bent hier verbonden op de maandag met de studiogasten van de Olifant. Ik zeg slurf omhoog en gaan met die bed aan. Kom de plaatjes en een goede middag. Goedemiddag.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was. En het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom

Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje schalden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur groeide.

een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan. Speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond.

mij een verhaal vertellen over een vader die zijn zoon verloor op een afschuwelijke wijze.

besloot ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw. Die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: "Het is onze jongen."

Dat is jouw vakantie, hè? Eén, twee, drie, vier. Luisteraars, amateurs, bijzonder goedemiddag. Zijn met u hier verbonden met de Studio de Olifant. De maandagavond en de maandagmiddag. En we hopen dat we goed is in de spreken in de music. En dat de blaadjes een beetje aanstaan. De melodietjes van vandaag zijn bestemd van Jan en Alleman. Niemand, maar dan ook helemaal niemand uitgezonderd. En ik zeg, luister gezellig mee allemaal. Groet, verzoek, ontvangstrapport 01663. En op 0864. En dan hopen we dat hij blijft doen, hè, vanavond. SMS en de WhatsApp-dienst. Nou, de volgende serie blaadjes even speciaal eronder voor vriendje Claudio. Daar in de locatie Amsterdam. Luister ook gezellig mee door in Amsterdam City. En was weer helemaal niks, hè, vandaag. Met spelletje. Jongen. Een waardeloos spel, hè. Ja, goed. Volgende week beter maar. Dus alle blaadjes ook even richting Amsterdam, richting De Pijp. Luister gezellig mee, vriendje Claudio. Volgende blaadjes. Allemaal voor jou bestemd.

Ik ben benieuwd wat je zometeen van de audio vindt, hè? Ik heb wel het idee dat het beter is dan... van de week, hè? Maar dat mag ook wel. Kost wat, hè? Hobby mag geld kosten, maar... Gadamme, we kosten een hoop. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Met de Kornuiten op de vaste maandag. Het telefoonnummer 06-10-63. En dan 0864, dat is 06-10-63. En dan 0864, dan komt alles dik voor elkaar vandaag. Oh, we gaan beginnen.

Je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. De maandagmiddag. De maandagavond. Telefoon nummer 06-1063-0864. Onderblijtjes zijn ook even speciaal bestemd voor Benny. Benny Stegeman, daar in de locatie van Halle. Luister gezellig mee. Hoor het goed is in Halle. En dat is lang geleden, kerel, hè? Weet ik ook, met zijn B-prop, man. Veel te lang geleden. Er zijn de blijntjes van vanmiddag natuurlijk ook allemaal bestemd voor de vriendjes. En de vriendinnetjes van zendpiraat.com. Iedereen op de stream. Alle medewerkers en versterkers van zendpiraat.com ook allemaal bijzonder goedemiddag. Luister er gezellig mee, hè. We zijn ook allemaal voor jullie.

Maar dan blijkt je hem er even voor de firma ISS. De Impreza aan boord. Ontvangst was goed. Tijdens de werkzaamheden. Nou, mooi dat het goed is in. In de locatie Beltrum, hè. Dat zou ik niet best wijzen, dat is niet goed was, hè. Dan verkoop ik hem, hè. Er zijn de blijkjes dat ik heb bestemd voor vriendje Gerald, de kleine piraat. Daar zijn ook gezellig mee. Worden de ontvangst goed is in de locatie Hengelvelde, hè. En toen hij binnenkomt op de, met de piepzender, hè. De babyfoon. Dus er is gezellig met vandaag. Hij tiet hem dan congres hem deze kant op aan, hè. We zitten in Studio 2, hè. Dan weet je er even van, hè. Ook natuurlijk zijn de pleintjes bestemd voor vriendje Elroy door in de locatie Zeist. De Gouden Zonen FM. Druk met de computerwerkzaamheden en de updates en alles. En, succes, hè. Succes met de werkzaamheden. Nou, hoe heet Janne? Ik weet niet eens met de aantien, dan gaan we weer muziek maken, want geen lopen gaan mij.

Dus je bent hier verbonden op de maandagmiddag. De maandag aan met de Studio de Olifant. Telefoonnummer 061-63. En dat 0864 en dat komt van elkaar. Hè. Ook trucker Ronnie luister gezellig mee daar op de 18. Wordt het goed eens, hè, door... En dan werk je mee daar af en dan komt gerust deze kant uit, hè. Hier staat Colt. Dan gaan we zo weten met de 4 uur show, want ja... Als er 4 in de klok zit, dan is het tijd voor... Want je weet het, met een pils in de hand, geen trammeland.

Ook Remy in de locatie Vorden, luister gezellig mee. Wordt het goed is in Vorden, vriendje. En er is ontvangst ook goed tussen de heuveltjes. Markelo. Gunstje komt van Stef. Stef, luister mee in de locatie Markelo. En succes met de werkzaamheden. Jongens, hier komen de lijntjes weer aan. Volgende lijntje is er eentje van Rosetta. Rosetta en de ladies. En dat plaatje dat heet dan het Rosetta-lied. Oorspronkelijk van de Sparkings, hè. En voordat we die gaan draaien, draaien we eerst even de olifanten-tune. Ik zeg, hier komen de plaatjes aan. Dit is de olifant 06-10-63. En op 0864, ik wens u een oprecht goedemiddag. En luister mee, u draait, wij drinken wel.

denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek

meter of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem...

ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Nu haalde de schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren.

Loodrijlaan en liep met een natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtpomp gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Met lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde aan.

0: weg om zijn bloed niet storen is folklore. Komt dat zien, ja, komt dat zien.
1: Hey, die plaat in bed rijden, want de kwaliteit is niet al te beste. Momenteel in mijn andere versie binnenhalen, dus. Laat je van Emeka Marina drijven zo nog een keer, hè. Kom van elkaar.

Nou, dit er weer. Volgende blaadje is een speciaal bestemd voor Claudio. En voor Claudio, ik heb ook hem de versie hem vervangen in je map, hè. In de server, en dan weet je van. Komt-ie aan, hè. 320 kwaliteit.

0: Kitu.
1: De mooiste vrouwen van het land. Eet me maar naar het strand. Heerlijk in het zand. Lekker onderuit. En dat kietelt is heet. De mooiste vrouwen van het land. Eet me maar naar het strand. Heerlijk in het zand. Lekker onderuit. Het zijn de mooiste, de liefste, de fijnste meisjes van het land.

Luisteraars, dan we dus weer zondag. Goedemiddag. Dan ben je verbonden met de Studio de Olifant vanuit de Achterhoek. En we horen het goed is in spreken in de music en dat blijft je met jou staan van de middag, hè? Wij zijn in de ronde van Jan en alle man. Niemand, we hebben er ook helemaal niemand uitgezonderd. Iedereen die maar een beetje aansteed, hè?

Dus je bent hier verbonden met de olifant en de konijten. Even net de Achterhoek, ik hoop dat het goed is. Groot verzoek, ontvangstrapport 06-10-63. En dan 0864, dat is 06-10-63. En dan 0864, en dan komt van elkaar, hè. Hey, Knubbels, de ontvangst is goed in de locatie Beltrum. Wil je een blijje van Rosita en Club 67 in draaien? De gutjes komen van de station ISS. Ja, dat gaan we zo in doen. Volgende blijtje is er eentje van Rosita, hè? Het mag ook Club 68 wezen, hè? En Sherry, je term, hoor. We zijn gedraaid, hè? Kun je ook een plaatje van Paloma Trio, Mijn Hart Slaat, draaien? Deze komen van Jorik. Jorik, luister gezellig mee. Plaatje is opgezocht en ligt hier op de stapel klaar om gedraaid te worden, hè? Verder was de ontvangst goed in de locatie Doetinchem. Deze komen van Evelien. Evelien, luister mee in de locatie Doetinchem. Mooi dat het goed is, door. En plaatje is ook voor jou, Dintje. Verder was een goede ontvangst in de schuur. Als je komt van Berend, luister mee in de schuur, hè. En mooi dat het goed is in de schuur vanavond. En zo'n blijven normaal erin, hè. Van elkaar. Een andere plaat, hè.

Hey Olifant, goed in Borculo. Drijf een pleintje van Ompie Courier. Ompie Courier wordt door een beweging gezocht, wordt ook zo gedraaid, hè? Ik heb zin in, oh, ik ben Ompie Courier, hè? Ik zing voor mijn plezier, man. Dan zou je een pleintje drainen. Of voor elkaar, hè? Heb je nog een liedje van Slopen Maar? Groetjes komen van Jeroen. Jeroen, luister mee. Slopen Maar. Van, de notenkrakers worden ze een beetje gezocht en worden ze wat gereed, hè?

Kun je ook even een plekje van... Raak mij niet aan. Raak mij niet aan draaien. Groetjes komen van Stef. Stef, luister mee. Dat is Linda Laurens, hè, denk ik. Van de B-Zurken en wordt ook gedraaid. Koen zal zo wel hem draaien. Oh, niet Koen. Ja. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Tot maandag. De telefoon met 06-1063. En op 0864 gaan we met de vocale scheefjes. Volgende plaatje is even speciaal voor Claudio. Die zit wel in het plaatje erin van Pat Simon of Pat Simon. Ik weet het nu, hè. Ik denk Pat Simon, hè. Deine Liebe komt van Herzen. Nou, plaatje komt eraan, Claudio. Ik zeg, luister gezellig mee. Dit is de Olifant. En ik wens je een bijzonder goeiedag. Goeiedag. Oh, ineens smakelijk, hè.

1, 2. Hallo. Luister, samen thuis, bijzonder goedenavond. Zo ben ik nog steeds verbonden met de studio, de Olifant en de Konuiten. Het was de maandag, we horen dat goed is in spreken in de music en dat de plaatjes bij jou staan, hè. Voor een groot verzoek ontvangstrapport 061-63. En op 0864 komt alles van elkaar vanavond. Ook de lady van de Koen, van Koen, die onderweg is. Plaatjes ook jouw kant dit deentje. Wees er gezellig mee. Daar in de voiture, hè. Dan zie je zo wel verschijnen, hè. Die werd, hè. De zijdeur is los. Hoef je niet op het belletje te drukken, hè. Ook de firma Onbenul. Ontvangst is goed in de locatie Stepelo. Mooi dat het goed is in Stepelo. Luister gezellig mee. En we zien wel verschijnen, hè, straks. Dat de pleintjes ook allemaal voor vandaag bestemd voor vriendje Roy. Daar in de locatie Ermelo, de jukebox. En natuurlijk voor het vrouwtje. Voor Tini. Daar is er ook gezellig mee. Dat is ook allemaal voor jullie vanavond. Ook de Godenzonen FM. Hart aan het werk. In de Amstel Studio. Pleintjes ook voor jou bestemd vanavond. Luister gezellig mee, kerel. En dat was bijzonder gezellig, hè, ondanks de afstand. Maar dat was wel bijzonder gezellig, hè. We gaan lachen. Verder natuurlijk ook iedereen die op de stream meeluistert van de zendpiraat.com en via lalafm.nl. Ook allemaal een bijzonder goedenavond en luister gezellig mee, hè. Ook Hans en Ilona natuurlijk. Hans en Monique. Luister ook gezellig mee. Natuurlijk ook de firma Catastrofe. Wel de Breskia en Marian. Luister ook gezellig mee. En ook voor jullie. Hey Olifant, kunnen jullie een pleintje van de Sandy Coast draaien? Dat is bij deze gebeurd, hè. Ik zie hier de IJs of Jenny vroeg, Richard, hè. Nou, excuus, hè. Is die andere geworden? True Love, That's a Wonder. Maar dat was wel de Sandy Coast, hè. Dan straks wel even nog een keer de Sandy Coast kunnen draaien, hè. Maar dat doen we wel even later op de avond dan. Een goede ontvangst in de locatie Ulft. Groetje komen van Rijmond. Rijmond, daar is er gezellig mee in locatie Ulft. Hoor dat de goede zijn bij de Druvenfabriek. Oude Druvenfabriek, hè.

Hey kerels, hebben jullie ook een plaatje van Rob de Nees? Jawel, dat hebben we wel, hè. Plaatje van Rob de Nees, draaien zo wel in. Maar ik kan zo wel in doen. Ik heb... Oeh, wacht. Oeh. Ik zie Rob net binnenkomen, hè. Zal hem een plaatje... Moment, hè. Zullen we maar zijn jasje trekken. Hé, hey, daar mag je geen grappen over maken, want Rob is natuurlijk niet meer onder ons, maar... Zullen we een mooi plaatje van Rob de Nees draaien? Zullen we een deutje van Rob de Nees? Dat is ook wel leuk, hè. Ja, laten we dat maar even doen. Ontvangst in de locatie Nederdrijm, een pleintje van Mooi Wark. Groetjes komen van Dave. Dave luistert gezellig mee. Mooi Wark wordt opgezocht en gedraaid. Kun je ook een pleintje van Heno draaien? Groetjes komen van Davy. Davy luistert mee in de locatie 11 volgens mij, of in Doetinchem, hè? Nou, mooi dat het goed is daar. Luister mee. En Heno wordt ook even opgezocht en zo gedraaid, hè?

Hebben jullie ook een plaatje van die geswister Jacob? Ja, die hebben we wel in de bak. Rijmrem, Troime der Liebe. Gunstje komen van Jochem. Jochem luister mee. Troime der Liebe wordt hem opgezocht door Koen. En dan wordt hij op de draaitafel gesmeten, hè. En dat komt van elkaar. Hebben jullie ook dat plaatje van die twee... Ja, het zit er echt, hè? Ik kan er niks in. Ik ben het voorlezen, maar... Kun je een plaatje van iedereen over die twee homo's die uit elkaar gaan? Oh, ik denk dat ik wel weet welke plaat dat is, hè? Wel, hè? Gunstje komt van Rick. Rick, luister mee. Ik denk dat ik weet welke plaat dat is. En dat is van Herman Wel, is dat volgens mij. Dan zou die blijven hem opzoeken van Herman Wel. En vaarwel, mijn vriend heet dat, hè? Die twee homo's. Oh, ja. Sorry, ik zou die blij er even bezig zijn, wordt ook zo gedraaid, hè. En voor de luisteraars die denken, oh god, ze hebben een hekel aan homo's. Nee, dat is niet zo, hè. Absoluut niet. Kun je mooi blijven van de Monkees draaien? Groetjes komen van Rob. Rob, luister mee. De Monkees worden opgezocht en even met de bomen getrokken en gedraaid, hè. Draai hem de Kuliwatka. Groetjes komen van Raymond. Raymond, luister mee. Kuliwatka wordt opgezocht en ook gedraaid, hè. Hebben jullie ook Flügel der Liebe? Ja. Kijk, een goedkeurend knikje. Ja, die hebben we. Word ik hem opgezocht. Oh, mijn koning is druk aan het sukken, hè? Even wat te doen. Kun je ook een plaatje van Marieke met Ga niet naar de stad draaien? Een gunstje komen van Wilco. Wilco, luister mee. Marieke wordt opgezocht en als ze gevonden wordt, wordt ze gedraaid, hè? Dan hebben we nog eentje. Kun je een mooi plaatje draaien van de Roffels? Voor een kusje van jou. Kusje komt van Miranda. Nou, Miranda, voor een kusje van jou wil ik de Roffels wat drinken, hè? Ik zou zeggen, dan komt hij zo aan. Wordt opgezocht en gedraaid. Ik wens jullie een goede avond. U bent verbonden hier met de Studio Olifant op de vaste maandagavond. Het telefoon is 06-10-63-08-64. Dat is 06-10-63-08-64. En ik wil wel eens dik voor de fietsenmaker, hè? Volgende plaatje is er eentje van de Rekel en... Ik geloof. En de rest volgen we weer in een vlot en een kalm tempo. U bent hier verbonden met de Studio de Olifant en de Kornuiten. De maandagavond. En ik wens u een bijzonder goede avond. Hier komen de hits. Hits, verdamme. Aangeboden door Omekon en ondergetekende. Koosje, komen de plaatjes aan 0610 63 en dan 0864. Goeiedag.

is jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende. Toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie van jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht.

zaten nu beide zelf in thuis. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan, maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook, maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan, maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen.

tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten. En dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten. Wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten.

Even voor de luisteraars op FM, we gaan even verhuizen, hè. Dan gaan we de 97,7 even naar de 98,2. Dus ik zeg, verhuis lekker mee naar de 98,2, want ze hebben last van op de 97,5, hè. Dat willen we niet. We willen geen overlast. Dus we gaan even naar richting de 98,2 voor de luisteraars op FM, hè. Ben je ervan? We zijn zo terug, hè. 98,2.

drink zo geen biertje, niet zoals. Ik drink zo geen biertje, Biemans. Maar ook wat Biebrax Harry. Of Picustus Man zijn ook Biebruns Harry.

drink zo geen biertje in zozen. Ik drink zo geen biertje of dicht. Meer dat alcoholvrije, dat hoeft voor mij ja, helemaal niet. Ik drink zo geen biertje in zozen. Dan ben je een dag goed

drink zo geen biertje in zozel. Ik lust zo geen het gerste nat. Ting al die andere rotzooi. Zeet wie ba o gaat te gaat. Ting al die andere rotzooi.

Ik drink zo geen biertje in Zozel. Ik drink zo geen biertje in het schap. Ik voel me zo gelukkig. Als ik in die schuimkraag hap. Ik drink zo geen biertje in Zozel.

Zo moest de volgende plaatje speciaal gedraaid worden voor de Bellamy Radio. En de locatie Arnhem. Dat is er ook gezellig mee, kerel. En wordt het goed is in Arnhem, hè? Dat is niet verkeerd, hè? Ik zou zeggen, luister gezellig mee. En vroeg een plaatje van André Hazes. En de La Mama, hè? Nou, ik heb de koningin van de Zigeuners even opgezocht. Ik zeg, kom plaatje aan. De Bellamy Radio, luister mee.

1, 2. Luisteraars, allemaal deze bijzonder goede avond. Ze zijn hier nog steeds verbonden met de studio De Olifant en de Konijten. Met de Gehaktballenshow. Mijn vaste maandagavond. Over het goede is spreken in de music. En voor een groot ontvangstrapport een verzoekje. Oh, ietsje minder roken, hè? Een groot verzoek ontvangstrapport 061-63 en 0864. Nogmaals, 061-63 en 0864. En dan komt alles dik voor elkaar vanavond. Vriendje Claudio daar in Amsterdam, luister gezellig mee. Bedankt voor de vele berichtjes en de gezelligheid, hè. En de goede suggesties, want dan moeten we het ook voor hem, hè. Dan even de berichtjes erbij pakken, want we waren aardig volgelopen. Kunnen jullie een plaatje draaien van de tijdbrekers? De groetjes komen van Jan en Annemieke. Annemieke en Jan, luister gezellig mee. En mooi dat het goed is in de locatie Borculo. Ontvangst is goed in Terborg. Wordt hem aangeboden door de spons. De spons luistert ook gezellig mee. Hebben jullie ook Dravi Deutscher? Jazeker, bij Dravi Deutscher. Hun bedreigen, hè? De groetjes komen van Elmieke. Elmieke luistert gezellig mee. Wordt het ontvangst goed is in de locatie Neder vanavond. En blijft erbij, hè? Ontvangst is goed tijdens het werk. Als je nu nog aan het werk bent, is het niet best, hè? Ja, of je moet boer bent, dat kan. Dat kan natuurlijk. Hoe is het met de boeren trouwens? Nog niets gehoord van boerenprotest vandaag. Ik niet. Donders. Ja, goed. Nee, ook niet. Nee. Even kijken. Doen we met de bezoekplaatjes. Oh. Ja. Ja. Oh, die hebben we gehad, hè? Die ook.

Ontvangst is goed in locatie Hengelvelde. Groetjes Sander. Mooie krullenbol. De groetjes daar ook. Luister er ook gezellig mee. Ik zou een mooi plaatje van vader Abraham opzoeken, hè. Draai eventjes Leni Gerrits met de Rolleman. Groetjes komen van Ronald. Ronald, luister mee. Leni wordt opgezocht en deze kant op gerold. En voor elkaar. Hey, Knuppels, draai eens van Gus Bakkers of zo. Beetje komt van Erik. Erik, luister mee. Gus Bakkers wordt erbij gezocht en gedraaid. Curio Game, ik wil met jou wel 7 weken van André van Duin draaien. Beetje komt van Shirley. Shirley, luister gezellig mee. André van Duin wordt opgezocht en ook gedraaid. Curio iets van Robert Long draaien. Groetjes, Kevin. Kevin, Robert Long wordt opgezocht en ook voor jou gedraaid straks. Draaien van Karike Keuzekamp. Hoezo, spek. Hoeka Toeka, ja. Oh, ja. Oh ja, die hebben we wel, hè. De Hoeka Toeka, moet je hem opzoeken? Zit die niet in zijn hok? Of misschien zit hij in het hok, hè. De Hoeka Toeka zit in het hok, hè. Nou, doe maar. Gaan we erin uithalen. En van elkaar, ik zou zo hem kijken. Als je een plaatje van Karike Keuzekamp hebt, dan denk het wel, hè. En anders heeft oma Koenen wel in de bak of iets. Voor elkaar. Adrie en Leni, die zeggen, ontvangst is goed. In het gezellige Ruurlo. Nou, mooi dat het goed is in Ruurlo. Is er ook gezellig mee, hè? En ze zijn ook uiteraard allemaal voor jullie vanavond. Kunnen jullie ook even een plekje van alle zangeressen onder naam draaien? Ja hoor, dat kunnen we wel. De parelsnoer, dat deden we net al, maar dat wilden we niet, hè? We hebben een andere parelsnoer opgezocht. En ging als dit parelsnoer beter is, hè? Een plaatje van André Hazes draaien. Groetjes Bianca. Bianca, luister mee. André Hazes wordt naar hem opgezocht. We worden hem koud zonder jou gedraaid, hè? Want die is ook al aangevraagd door Claudio. Hoor je hem draaien, Claudio. Mooi plaatje. Ik heb hem erbij zoeken. Ik heb van elkaar, kerel. Dus je bent hier verbonden met de olifant op de mannenhand. Er zijn een stukje wat schijfjes. En we hopen dat het goed is. Voor de reactie 0-16-63. Nou, 0-8-64. Dat is 0-16-63. 0-8-64. Voor een kleine moeite, voor ons een groot plezier en een groot risico. Ik zeg, hier komen de melodietjes weer aangewapperd. Volgende is er eentje van de zangeres zonder naam. En het parelsnoer. En ik hoop dat deze versie beter is, hè. Ik heb over koning laten zoeken in de platenbak, dus dat is voor elkaar, hè. Dus hier komen de lawaaitjes weer aan. Dit is de olifant. Ik zeg, goeiedag. Goeiedag.

steeds weer.

wordt u ook zo moe van die bril op uw neus? Bent u helemaal klaar met dat zakkende montuur? Wij hebben de oplossing. Ooguitlepelen.nl lost het voor u op binnen 10 minuten. Gaat u rustig zitten in onze behandelstoel en wij lepelen rustig uw ogen uit. Ooguitlepelen.nl, ook het ideale adres om van uw trommelvlies af te komen. U hoeft nooit meer een gehoorapparaat te hebben. Ooguitlepelen.nl, tevens uw vertrouwde adres om nieuwe ogen te regelen. Namelijk een paar kunstogen in allerlei kleuren. Ooguitlepelen.nl, kunst.

Het zij in tijden van verdriet of grote vreugd, een lekkere tarwe smoothie doet altijd deugd.

ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat

There's only

Dus dan zijn we dus bijzonder. Goedenavond, zo ben ik nog steeds verbonden met de Studio de Olifant. En ik kom net op de maandagavond en we hopen dat goed is in de spreek. En in de music. Dat blijft je nog eens een beetje aanstaan. Voor reactie 06-10-63. En dan 0864. Dat is 06-10-63. 0864. En de reacties erbij pakken en dan... de laatste berg pleintjes wegdraaien, hè? Ontvangst is goed in de locatie Doetinchem. Groetjes komen van Kevin. Kevin, luister mee in de locatie Doetinchem. Zo, moeilijk, hè, praten. Dat is wel lastig. Kevin, luister gezellig mee in de locatie Doetinchem. Mooi dat het goed is, door, hè? Hey, Olifant, zitten we dik aan. Groetjes uit de studio van de VRA. VRA Radio vanuit... de Veldhoek, luister ook gezellig mee. Bedankt voor de reactie. Morgen goed is aan de andere kant van de mast, hè.

Zelfs de rijplaatje van Henk Wijngaard. Nou, hebben we al gedaan, hè? Daarnet. Rietjes go van Steve. Steve, luister mee. Straks nog een plaatje van Henk Wijngaard draaien daarna aan het einde van de show. Dat was al Henkie in de bak, hè?

ontvangst is goed in de locatie Laren. Groetjes komen van Harco. Harco, luister mee, locatie Laren. Het zal wel Laren bij Lochem zijn, hè? Dat is wel heel erg wit. Dat zal wel niet. Mooi dat ontvangst goed is in de locatie Laren. Luister mee. Ook waren ze een goede ontvangst in de locatie Almen. Groetjes komen van Carina. Carina, luister mee in de locatie Almen. Goed, mooi dat het goed is door, hè? Hey Krubbel, zitten we dik aan. Draai een plaatje van de Sunstreams. Goedjes komen van Wilfred. Wilfred, luister mee. Sunstreams worden opgezocht en gedraaid.

hebben jullie ook Volbeat met Lola Montes. En de goedjes komen vanuit de Kate. De bierbunker, hè. Vanuit de bierbunker. Nou, ik zeg, jongens, in de bierbunker. Is er gezellig mee, een plaatje van Volbeat worden we even opgezocht en zo gedraaid, hè. Wil jullie een plaatje van Sylvia Zwart draaien? De mailbox. Goedjes komen van Helen. Helen, luister mee. De mailbox wordt even opgezocht en gedraaid. Ontvangst is goed tijdens het vissen in de buurt van Borculo. Groetjes komen van Robbie. Robbie luistert gezellig mee. En Vicky Eukster wordt zo helemaal opgezocht, hè. Kun je ook een blaadje van Bert de Steiger bijdraaien? Groetjes komen van Robbie. Robbie luistert mee. Oh, dat hebben we net al gehad, hè. Dacht die twee plaatjes, dat kan, hè. Echt die gewoon twee plaatjes. Ik knuppels draai even een blaadje van Vicky Leandros. Grun is licht. De groetjes komen van de jongens van de Nachtegaal, Wim en de rest van het hele spulletje. Luister gezellig mee. Blijfjes even voor jullie present, hè. Wim en André. Er is een plaatje van Vicky Leanders opzoeken en dan wordt hij ook nog gedraaid, hè, vanavond. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Voor de laatste reacties, goed verzoek 06-10-63. En om 08-64, hier komen de melodietjes weer aan. Volgende blaadjes er eentje van Sir Douglas Quintet en Nuevo probeer het nog eens. Nuevo Laredo. Kom plaatje aan, goeiedag.

0: eventjes weg te drukken tegen het gehemelte.
1: Ja, gezond hè?
0: Ja, zeker ouwe tarwebunzing.
1: Wacht even hoor.
0: Mark.
1: Ja?
0: Raadseltje.
1: Ja, vertel.
0: Het heeft 2 ogen en wel 100 tanden. Weet jij wat het is?
1: Nee.
0: Een krokodil. Mark.
1: Ja?
0: Luister hem.
1: Oké.
0: Deze weet je niet, ouwe zadelsnuiver. Het heeft 100 ogen en 2 tanden. Weet jij wat het is? Een bus vol bejaarden.
1: Maar wat studeer je?
0: Wat ik studeer?
1: Ja.
0: Biologie. Nou prima, ouwe trekkel. Ik hang hem hier weer aan de spijker.
1: Dank voor je signaal.
0: Jazeker.

1-2. Luisteraars, allemaal tussen bijzonder een goede avond. We zijn eindig gekomen aan de uitzending van de Studio de Olifant. Deze maandagavond en de maandagmiddag. En we hopen dat het goed was in het spreken en in de music. Een beetje aanstand vandaag, hè? Klein hem gedreven voor Jan Alleman. Niemand, waar ik helemaal niemand uitgezonderd. Iedereen bedankt voor het luisteren. En het was weer bijzonder gezellig, hè?

Sebastien verbonden met de Studio de Olifant. De maandagavond en de maandagmiddag. Voor de laatste de maandagmiddag, hè, want vanaf volgende week dan is hij weer. De Amstel Studio bij uitstek, Gode Zoon en FM. En dan is het al 6 uur het voorprogramma, hè. En dan zijn wij er om 6 uur weer. Allereerst eventjes iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Familie IJsink Ankersmit natuurlijk aan de Heelweg. Bedankt weer voor de medewerking en de versterking. Bakkerij Oude Wesselink aan de Dorpstraat in Ruurlo. Installatiebedrijf Obik aan de Dorpstraat in Ruurlo. En natuurlijk ook weer Plus Supermarkt aan de Borkelozeweg in Ruurlo. En installatie en techniek met Roma BV aan de Borkelozeweg.

iedereen bedanken die vanavond en vanmiddag langs geweest is voor de gezelligheid. Het was een bijzonder gezellig weer. En zeer smakelijk ook, hè, de gehaktbal en alle biertjes en zo. Het is uitstekend weer. Jongens, bedankt allemaal weer voor de gezelligheid. Bedankt voor het lachen. En tot volgende week, hè. En dan vanaf 6 uur, hè, dan ben je ervan. Ook natuurlijk vriendje Koen en de lady bedankt. Langskomen en de gezelligheid. Bis next time, een goede reis naar huis. Ik zeg, drink een flesje nog even leeg en dan spreken we elkaar zo nog even. Hè?

Verder natuurlijk ook eventjes Elvis, vonktechniek en zender aanlaag. En even bedankt weer voor de medewerking. En voor het leveren van de nieuwe orban, hè, want bijzonder mooi geluidje. De orban 85. Nee, 5500, hè. Moet wel goed zingen.

Even voor vriendje Elroy, de laatste in de, ligt erop, hè, de laatste in zijn betalen. Ook die jongens daar bij de mast, ik zou zeggen, schakel als spulletje, ga maar zo meteen maar uit. Bedankt weer voor de medewerking en voor deze kant uit en dan drinken we er nog een paar, hè. Koelkast moet leuk, hè. Ook natuurlijk Ome Joop daar in de locatie Schiedam. Bedankt voor de reactie. En mooi dat ik weer de hele dag bij was. En bedankt voor de reacties allemaal, hè. Ook geen blijtje natuurlijk. Even speciaal de ronde voor vriendje Claudio daar in Amsterdam. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het reageren. En spreek je morgen. Kijken of we dat spelletje een beetje kunnen kapen, hè? Kan in ieder geval niet door je moeder afgetikt worden, hè? Dat gaat niet meer. Goed. Om een eind te maken. Einde plaat, einde uitzending. Dat is mooi geweest, hè? Dit was de olifant. Ook natuurlijk Rieke en Gerard. Op het vakantieadres. Mooi dat ik toch nog eventjes geluisterd heb op vakantieadres, hè. Geniet ervan, van de vakantie. Is jullie gegund, hè. En weer terug met een zien we elkaar wel weer, hè. En nog veulen willen met de fietstochten, hè.

waren de plekjes van vandaag natuurlijk eventjes bestemd voor iedereen op de streams van zendpiraat.com, zendpiraat.nl, lalafm.nl. Natuurlijk alle luisteraars op de stream van godenzonenfm.nl. Vriendje Elroy, zou ik zeggen, tot de volgende keer en succes en volgende week.

Ook John de MAD. Vanuit België, bedankt voor de reactie. En we tieten deze kant weer een keer op aan komt hij richting Nederland. Maar ja, dat is wel niet zo snel, hè? Als je een keertje in de buurt bent, dan ben je van harte welkom, hè? Bedankt voor het luisteren. Mooi dat je er ook bij was. Ook een goedje aan de lady, hè?

goed, laat de blaad uitrammelen en dan... Johnny Hot en de Long Legs en Auf Wiedersehen. Dan zeggen wij ook Auf Wiedersehen. Is de eerste maal. En zing tot volgende week, hè. Dan bent u er wel weer. Dit was de olifant. Apicho.

0: Een heel goede namiddag, dag beste voetballiefhebbers. Welkom in de app van DAZN voor een oefengalop van de Belgische nummer 2 van afgelopen seizoen. Union neemt het op tegen een ploeg met een Ancelotti, met een Mbappé. En het is niet Real Madrid, nee, het is de Franse nummer 3 van afgelopen seizoen. Waar Davide Ancelotti, zoon van legende Carlo, sinds enkele weken de plak zwaait. En zij komen dus op bezoek voor de laatste oefenwedstrijd van Union voor alweer het nieuwe seizoen begint. Zo snel gaat het natuurlijk. En daarvoor gaan we helemaal naar de zee. Zijn de mensen vanuit het Dudenpark of toch die van Union verhuisd naar het Albertpark. Geen fans, want achter gesloten deuren. Maar natuurlijk voor de hele organisatie bij de Unionisten wel een soort voorproefje. Want over precies 10 dagen spelen ze hier tegen Bodo Glimt. De eerste van 2 duels om zich te kunnen plaatsen voor de Champions League. De derde voorronde is dat. En dan volgt er ook nog een tussenronde als die goed afloopt. Dus organisatorisch natuurlijk ook een goede test hier, deze laatste oefenwedstrijd van Union. En over een week beginnen ze al met de Supercup tegen Club Brugge. Eens luisteren naar de woorden van David Huber bij zijn eerste volledige voorbereiding met Union.
1: David Huber, les matchs s'enchaînent rapidement maintenant dans cette période de préparation. Comment est-ce que vous évaluez la préparation jusqu'à présent?
2: Intéressante. Et bon, les matchs s'enchaînent maintenant dans la préparation, mais ils vont s'enchaîner aussi très vite à partir de vendredi. Donc voilà, on a effectivement planifié, on va dire, tous ces matchs pour donner un maximum de minutes à tous les garçons, essayer d'aller crescendo, de commencer avec une mi-temps, aller vers 60, 75, 90. Donc voilà, on a joué encore un match hier avec d'autres joueurs, donc pour donner un maximum de temps de jeu à tout le monde, pour que parce qu'on va avoir besoin de tout le monde aussi dans cette période qui va arriver très vite.
1: Donc aujourd'hui, on va voir d'autres joueurs à l'œuvre que ceux qui ont disputé le match contre le Patro hier. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en priorité aujourd'hui?
2: Non, mais déjà que tout le monde montre, déjà pour eux-mêmes, mais au groupe et pour le staff, bien sûr, qu'on peut compter sur eux, tous les principes qu'on a entraînés, qu'on soit nouveau ou qu'on soit ici depuis longtemps, que l'union reste le plus important et que tout le monde est prêt et committed, comme on dit en anglais, pour toutes ces échéances qui vont arriver assez vite pour nous.
1: Le Stade sera un peu votre deuxième maison, en tout cas dans 10 jours. Est-ce que vous vous sentez déjà chez vous? Est-ce que vous êtes satisfait des conditions?
2: Oui, on sait très bien qu'ils ont fort travaillé ici pour être à temps, être prêt à temps pour dans 10 jours justement, que ce soit le terrain, mais que ce soit les infrastructures aussi. On est content de pouvoir être ici. Maintenant, c'est la première fois. C'est aussi pour ça qu'on voulait absolument jouer ce match aujourd'hui ici. C'est pour que on ait quand même ce sentiment de jouer à la maison dans 10 jours. C'est d'avoir pris nos repères ici, que ce soit sur le terrain, mais comme je dis aussi dans les vestiaires et voir ce stade aussi pour la première fois. Donc c'est quand même important de pouvoir disputer cette partie aujourd'hui.
1: Le choix du Stade a été fait en fonction du match contre Bodo Glimt. En est-il de même pour les 11 de base, les 11 de départ aujourd'hui?
2: Écoutez, comme j'ai dit, on a un effectif assez nombreux pour l'instant, et le but, c'est encore une fois de manière physique, c'est de pouvoir donner à tout le monde un maximum de temps de jeu. Et malheureusement, je ne peux en aligner que 11 pour jouer 90 minutes par match. Donc voilà, c'est des choix qui ont été faits maintenant hier et aujourd'hui. Encore une fois, ça a été très clair par rapport aux joueurs aussi. C'est montrer qu'on va pouvoir compter sur eux vendredi, mais 3 jours après, on va avoir qualification de Champions League, on va avoir Westerlo qui va arriver, il va y avoir le match retour en Norvège. Donc voilà, un programme chargé, on va avoir besoin de tout le monde, c'est un cliché, mais c'est la vérité.
1: Merci, bon match.
2: Je vous en prie.
0: David Huber voor zijn 7e en laatste oefenwedstrijd met Union vond het een interessante voorbereiding, zegt hij. En waarin de matchen snel elkaar opvolgen. Maar dat zal vanaf volgende week ook al zo zijn. Want vanaf vrijdag dus weer voetbal voor Union met inzet. De Supercup tegen Club Brugge en 4 dagen later tegen Bodo Glimt. De bedoeling is vooral om de lood van de jongens groter te kunnen maken, om zoveel mogelijk gasten speeltijd te kunnen geven. Gisteren nog met een volledig ander elftal om zoveel mogelijk jongens aan het werk te zien. Gisteren tegen Patro IJsden 4-0 gewonnen. En het feit dat het een volledig ander elftal is, daar wil Huber alleen maar over zeggen dat hij gewoon zoveel mogelijk jongens aan het werk wil zien. Dat hij wil kunnen ontdekken. Dat hij op hen kan rekenen dat de principes van Union gebezigd worden. En het is hier natuurlijk een soort tweede thuis. Toch voor eventjes deze zomer is dat fijn. Ze hebben hier hard gewerkt en het is belangrijk, zegt David Hubert, om ook het terrein, de infrastructuur hier wat te ontdekken en het zich zo wat eigen te maken. Toch een beetje een thuisgevoel te proberen creëren voor over die Europese wedstrijd binnen 10 dagen. Want daar zal het dan ook voorlopig bij blijven, horen we vanuit Oostende. Dat de rest van de Europese wedstrijden na Bodø/Glimt, dat daarvoor nog geen akkoord is met Oostende. Dat er dus ook in de richting van Leuven, Anderlecht en de Heysel wordt gekeken. Maar in elk geval die wedstrijd tegen Bodø/Glimt zeker hier. En ze hebben een grote groep bij Union, zei Hubert nog. Jammer dat er maar 11 mogen spelen. Maar het is belangrijk dat ze zich kunnen tonen. Want vrijdag Supercup, dan Champions League, dan Westerlo en dan gaat de competitie weer als een tierenlier en zal het weer een zeer lang seizoen worden. Zeker natuurlijk met die Europese voorrondes. Maar ze hebben natuurlijk al bewezen bij Union dat ze dat kunnen. 7e oefenwedstrijd dus van deze voorbereiding. 4 weken stilgelegen in juni na het mislopen van de titel. En sinds eind juni opnieuw aan het trainen. Dan 2 weken geleden een 5-daagse stage in Nederland tot vorig weekend. Daar ook geoefend tegen PSV. Eerste wedstrijd naar gelijk gespeeld 3-3 en een tweede tegen PSV 4-0 verloren. Maar ze moeten ze toch zo stilaan op toerental geraken. Het is een soort generale repetitie voor de generale repetitie die een Supercup eigenlijk ook altijd is. Maar het is toch fijn en het is toch een eerste krachtmeting volgende vrijdag tegen Club Brugge. Uiteraard ook op DAZN te volgen. En over 10 dagen staan dan de Champions League potten op het spel. 4 zegens in de vorige 6 oefenmatchen. Ja, ze begonnen nog tegen een klein duimpje als Diegem. Maar dan tegen Steaua Bucharest 4-0 gewonnen. 2-1 zegen tegen Aarhus. Dan die dubbele confrontatie met PSV. En gisteren 0-4 gewonnen van Patro. Ook een beetje naar aanleiding van de Zwanse Day, zoals Union het zelf noemde. Een soort van dag dus. Alleen een beetje vreemd dat die wedstrijd dan wel gewoon op het oefencomplex en achter gesloten deuren werd gespeeld. Dus niets voor de fans om daar naar uit te kijken. Daar mochten ze dus niet bij zijn, net als bij deze wedstrijd. Hier moeten ze dus ook via de televisie volgen achter gesloten deuren. Over 10 dagen is dat natuurlijk niet het geval. Het blijft toch een beetje vreemd dat Union hier dan thuis gaat spelen 120 kilometer verderop. Overigens voor Lille dichter dan voor Union. Dit Albert Park of Batimont Solar Park moeten we eigenlijk zeggen. Maar het is dus wel een goede test. En ze gaan voorlopig maar 1 keer vragen aan de Union-fans om de verplaatsing te maken. En er worden wel heel wat mouwen aan gepast. Speciale treinen die worden ingelegd en zo verder en zo voort. Maar ach, kijk ook naar de Oekraïense ploegen. Zij al jaren niet meer in eigen land kunnen voetballen. Dus zo erg zal het allemaal wel niet zijn. Laten we eens kijken naar de Franse tegenstander. Een exponent van het Noord-Franse succes afgelopen seizoen in de Ligue 1. Lens was natuurlijk een zeer sterke tweede na PSG. Maar LOSC Lille dus ook gewoon knap derde geëindigd. De laatste club die de Parijse hegemonie nog echt kon doorbreken in 2021. De club van Eden Hazard, Rudy Garcia natuurlijk. En van oude bekenden die er nu nog zitten. Bodar, Ngoy, Moukaou. En ook van een nieuwe bekende zijn de Fernandes Pardo. En zij eindigden dus knap derde. Beste resultaat sinds hun landstitel in 2021. En nu mogen ze na 2 seizoenen weer de Champions League in. Arno Bodar zit gekluisterd op de bank. Dat is een beeld dat hij al iets te vaak heeft voorgeschoteld gekregen afgelopen seizoen. Na zijn transfer van Mest naar Lille. Maar hij zou dus op vertrekken staan. Het is nog maar de vraag of we hem hier vandaag aan het werk gaan zien in Oostende. De Luikenaar, de ex-doelman van Standaard. En Lille start 2 weken later aan zijn voorbereiding staat. Dus ook helemaal nog niet zo ver. Zij vorige week een eerste keer geoefend. 3-0 zegen tegen La Louvière. Op het eigen oefencomplex. En zo zijn ze een klein beetje bezig aan een Tour de Belgique. Want vandaag dus tegen Union. En over een week haspelen ze ook nog een oefenwedstrijd af aan de Dreef tegen OH Leuven. Om nadien toch een beetje meer tegenstand te zoeken tegen HSV en tegen Everton. 23 augustus beginnen zij er dan pas aan. Dat is 2 weken na onze competitiestart in de Jubilair Pro League. En dan spelen ze tegen Angers en een week nadien al meteen tegen de kampioen, tegen PSG. Dus dan kan je maar beter stilaan gaan warm draaien om geen pak voor de broek te krijgen. Deze Olivier Giroud, 40 in september, ouder dus dan zijn nieuwe baas, dan Davide Ancelotti. Voorlopig nog geen beeld van hem, maar die is woensdag 37 geworden. Hij moest de, hoe heet dat, Tunnel of Terror trotseren op training van zijn spelers. Elftal van David Huber, 11 andere namen, hoe kan het ook anders. Dan de wedstrijd van gisteren tegen Patro Indol. Indol liever Shambara achterin. McAllister die de aanvoerdersband overneemt van Burgess. Sila die de plek overneemt van Christian Burgess. Sykes links achterin in dat drietal. En verder op het middenveld, ja toch iets wat zeer sterk lijkt op een diepe ploeg. Met Sorgan en Van de Perre als tandem. Guilherme en Patrice op de flanken. Olaru, dat is een van de nieuwe namen om naar uit te kijken. Roemeens international op de nummer 10. En Bjondic en Floruts voorin. Bij Lille een 6 wijzigingen in vergelijking met die wedstrijd. Die allereerste oefenwedstrijd dus. Die ze speelden tegen La Louvière. Achterin Gunfissi, Alexandro en Perrault. Die nieuw in de ploeg komen. Op het middenveld is André de aanvoerder. Een oud gediende. Als een 7e seizoen gaat hij starten bij Lille. Maar wie kan u vooral kennen? Natuurlijk daar rechts voorin Ethan Mbappé. En helemaal voorin in de punt Olivier Giroud. Een Mbappé, een Giroud en een Ancelotti dus op een dooie zaterdagnamiddag in een leeg Albert Park. Ook dat heeft dus zijn zekere charme. En Mbappé dus de broer van, die nu gaat spelen onder de zoon van. Broer van de WK-topschutter aller tijden, deze man. Grote broer Kylian. En de zoon van Davide van Carlo, van een van de beste trainers aller tijden. Allebei proberen ze uit die schaduwen te treden. Ethan is dat voorlopig moeilijk. Start aan zijn 3e seizoen. De eerste ging zowat helemaal de mist in door blessures. Tweede afgelopen seizoen was al een beetje beter. 3 goals. Maar vooral van op de bank startend. Scheidsrechter is Bram van Driessen. Een man met WK-ervaring. Zoals er hier nog wel een paar rondlopen. En zo zijn we begonnen aan dit duel. Tussen de Belgische nummer 2 en de Franse nummer 3. Op papier, als ze even ver zouden staan in de voorbereiding, geef je toch iets meer voor de kansen van Losc Lille. Maar zij lopen dus een paar weken achter, in principe, op de vorm van Union. Dat nagenoeg een type ploeg lijkt op te stellen. Geen Kalaili op de flanken, daar speelt nog Louis Patrice. Vraag is maar of daar nog verandering in gaat komen. Kalaili zou waarschijnlijk toch nog vertrekken. Niet naar Italië, dat weet u. Na de hartproblemen die ontdekt waren. Maar verder toch een sterke ploeg opgesteld. Onder meer met deze Olaru. Een van de namen die we kunnen ontdekken. Want ja, veel van de andere nieuwkomers zijn er toch niet bij. Denk maar aan Chris Valusti, Havenaar, Hurtevant, Sibani. Allemaal niet in de selectie. Goeie tik van Zorgan. En een rechtstreekse lijn tot bij Bjondic. Tweemansaanval zoals we dat al vaak gezien hebben bij Union. Maar nog niet te vaak Bjondic en Floruts. Dat is afgelopen seizoen geen enkele keer gebeurd. Uit op eerherstel de Oostenrijker. Of daar gaan we toch vanuit. Daar heb je hem. Met de flesje schoentjes gaat hij vlot voorbij. Alexandro en dan Zorgan in de 16. Uiteraard met het technische meesterschap en meteen een bal tegen de paal. Berke Özer was gezien, was eraan voor de moeite. En Lille, dat zou in principe nu moeten wakker schieten. Doet dat ook op de tegenaanval. En op links Önal. En het no-nonsense verdedigen van Sila. Goeie poging was het. Mooie krul. Na dat subtiele pasje van Adem Zorgan. Jondic mag de bal niet vergeten. Hier, Gunfissi. Dat is nog een heel jonge jongen. Marokkaan van 16 die vorige zomer overkwam van Anderlecht. We kijken naar een aanval die wordt afgebroken, foutief, zegt Van Driessen. Olaru ging toch even hangen aan deze Thiago, Portugese rechtsachter. Zo een kans op een vrije trap voor Lille. Ja, nog eens kijken naar die bal op de paal. Begon dus bij Florus. Patrice laat slim lopen. En dan is er het hieltje. En de uitgesponnen 1-2. En de paal voor Louis Patrice. Die al eens trefzeker was in deze voorbereiding. Scoorde tegen Diegem. Komt die bal, gaat niet rechtstreeks. Silla had er de nodige moeite mee. Lille houdt balbezit met Perrault. Die bal is wel volledig over de zijlijn. Overigens nog geen Fernandes Pardo in de selectie van deze Davide Ancelotti, die u even zag als verse op de bank daar. Die zal nog genieten van een paar daagjes vakantie. Van de Per verleggen tot bij Louis Patrice. Meteen met Perrault kort op de huid. En McAllister naar opnieuw Van de Per. Silla, dat zijn we gewend van hem. Dat soort passes durft hij te trappen. Schuwt het risico niet. En zo viel hij toch in positieve zin op naar het einde van het afgelopen seizoen. Tony Burgess kwam vervangen na een schorsing daar tegen STVV in de Champions Playoffs. En nu is het dus de bedoeling dat hij dat definitief gaat doen. Tikt hier eventjes Olivier Giroud aan. En u ziet het aan de groeven in het gezicht van deze man die hier net de pas trapte. Dat hij al wel wat oorlogen heeft meegemaakt. Benjamin André, 35. Sinds juli 2019 al bij de Noord-Fransen. En de enige overblijver van dat titelseizoen 2020-2021. Ja, duurt het net te lang voor Lille om rechtflux uit te komen. Om te profiteren van het beetje ruimte dat er even lag in de rug van Patrice. Uiteindelijk proberen ze het dan maar via de rechterkant met diepgang bij Haraldsson. Blonde kopje van een IJslander. En deze twee heren, ze schelen maar 1 jaar. Hubert 38. Ancelotti die dus net 37 geworden. En het Frans is hij meer dan meester. 14 jaar geleden samen met zijn vader nog bij PSG. Maar toen wel een wat andere rol dan echt een T2. Meer een fysieke coach. Sykes tot bij Guilherme Smith. Ja, als je er eentje nodig hebt om de druk te omzeilen, is het Adem Zorgan. Heerlijk met de buitenkant. Dat kan ik ook, denkt Patrice. Florus. Mobiel. McAllister slaagt er eentje over. Voor alle waarschijnlijkheid wordt dat toch het trio achterin. McAllister en Sykes. De Robins die hun Batman zijn verloren. Massiré Silla heeft wel blijk gegeven van het potentieel om in die voetsporen te treden. Maar is natuurlijk ook nog groen achter de oor. Een occasioneel foutje zal er nog wel bij zitten. McAllister gaat rechtstreeks. Mjondic niet stevig genoeg. Zorgan pikt op. Het is daar druk in het centrum. Verkeerde baltoets van die Olaru. Of het was van het nummer 30, dat is Florus. Eventjes de positiewissel. Ja, dit lijkt me gewoon een tackle op de bal. Maar de man die in de tackle ging, heeft dat wel gevoeld. En krijgt ook de overtreding mee. Kwam de man van Lille dan toch te laat. Goenvisie. Nou, dit zie je natuurlijk niet graag. In een oefenwedstrijd. Olaru is het slachtoffer. Goenvisie raakt hij daar met de noppen dan even het kuitbeen. Daar lijkt het op. Darius Olaru. Vanuit Roemenië horen we een heel goede speler. Met een neus voor goals. Ook van op die nummer 10 positie. Tweevoetig. Enige minpuntje. Hij moppert nogal snel. En zo hebben ze er bij Union nog wel eentje rondlopen met Hussein Niang. Vandaag niet in de kern, maar we zien dat dat niet de bovenhand gaat nemen. Ja, het is toch serieus aangekomen bij de Roemeense international. Jonnetje in de achtervolging en dan is het een zuivere tackle. En het is niet helemaal duidelijk hoe Goenvisie terecht komt op het been. Ik weet niet of het een noppen zijn of hij uiteindelijk met zijn knie op dat kuitbeen valt. Maar pijn doet het in elk geval. En het is best voor Zeneli die meteen naar de opwarmingszone is gestuurd. Op die enkel. Kopzorgen toch voor Union. Want je stelt niet je nieuwkomer een week voor de officieuze start van het seizoen op. Als je hem geen belangrijke rol wil gaan toedichten. Het is hinkend naar de kant. Maar hij heeft toch een soort van blijkt dat hij al dan niet verder zou kunnen. Nee. Opwarming wordt opgedreven. Het wordt er hier gecommuniceerd. De schoen gaat toch terug aan. Gaat hij het dan nog eventjes proberen? Darius Olaru. Union even met zijn tienen. Vrije trap. Raoul Floruts achter de bal. Net in de schaduw. Maar met de kop in de zon. Gaat hij hem krullen. En vindt hij de spitsbroeder van de dag. Matteo Bjondic. Scheerde zijn hoofd. Plak er ook hij op de knie. Nog eens kijken. Timing zat goed. De richting niet echt. Hij is klaar om er weer in te komen. Silla. En Patrice die de bal mist. Even wat ruimte. Ja, dat is knap doorzetten van Ethan Mbappé. Die zich uiteindelijk wel stuk loopt op die gele muur. Nu wat ruimte. Voor Thiago een voorzet op de borstkas van McAllister. En een eerste keer Vikshan Baren met de handen. Beetje copy-paste scenario met vorig seizoen. Toen ja, nog geen scherpen. En dus hij onder de lat de eerste weken. En dus al zeker met de Supercup. En dat zal ook nu weer het geval zijn. Want scherpen de jongste wedstrijden niet meer in de kern. Zou vlakbij een transfer staan naar Ipswich. Naar de Premier League dus. De promovendus komend seizoen. En dus is het de vraag, gaat Union een nieuwe doelman zoeken als nummer 1? Of schenken ze Chambare voor het eerst in zijn carrière definitief het vertrouwen als nummer 1? Het is hem nog niet overkomen. Hij deed het niet slecht afgelopen seizoen in de tiental wedstrijden die hij speelde. Aikierme wil daar nog ternauwernood een bal binnenhouden. Hij lijkt zich daar ook al bij te bezeren. Olaru weer bij de levende. En inwerpen met Thiago Santos. Oh, Ja, opgesloten de Portugees en goed druk gezet door Guilherme. Een paar schoonheidsfoutjes na elkaar langs de beide zijden. Merke Euser, Mr. Clean Sheet van de Liga. Afgelopen seizoen 13 keer de nul gehouden in 32 wedstrijden. Dat is dus meer dan 40% van de tijd. Hij heeft een verleden in ons land bij Westerlo in 2019, 2020 en het seizoen daarop ook. Dan was hij de nummer 1 in het Kuipje in de Challenger Pro League nog. Romero, veel beweging bij Lille. En de ruimte gevonden op rechts bij Thiago. Junior informatie. En met z'n tweeën de jacht gaan openen. Floruts op kop. Geen Promise David, nog Kevin Rodriguez in de selectie. Promise David, die is wel al terug uit zijn vakantie. Rodriguez, als ik het goed heb, nog niet. Goeie bal dit van André. Maar goed stoorwerk bij Union. En dan proberen ze het uit te spelen. Doorheen het centrum. McAllister onder de bal door. Unal. Die wil zich bewijzen. Is voorlopig de duurste zomeraankoop. Van Lille weggeplukt bij NEC. Voor 12,5 miljoen euro. En het zijn dat soort jongens die Lille vaker aan de bal zal moeten krijgen. Haraldsson en Unal. Anders worden ze maar moeilijk gevaarlijk. Ethan Mbappé met een voorzet. Onschadelijk gemaakt door Ross Sykes.

ze hebben wel wat gestalte bij Union. Met de Silla in de plaats van Burgess is er eigenlijk weinig aan veranderd. Wel een goede bal. En tot twee keer toe proberen ze het bij Lille. Uiteindelijk is het Haraldsson die kan trappen. Afgeblokt en ruimte voor een counter. Olaru op links bij Guilherme Smit. Dan de oversteek maken. Guilherme nog steeds. Ja, wil zelfs zijn geluk gaan. Maar rateert zijn poging eigenlijk. Moet hem een beetje scheppen. Bal lag niet ideaal voor de rechter van de Braziliaan. Ze komen er niet meer aan en dan probeert hij hem in de verste hoek te planten. Het is toch een tweede momentje van Union. Bij Lille blijft het blad voorlopig maagdelijk wit. Dit was natuurlijk wel even gevaarlijk. Zorgan, sneldenkend en uitvoerend. Maar uiteindelijk toch balverlies via Olaru. Het is een overtreding, leek me. Ja, Van Driessen laat verder voetballen. De flank ligt alweer helemaal open bij Lille. Deze keer gaat Guilherme Smith niet voor eigen geluk. Goed teruggelegd van Biondichot bij Floruts. En dan is er nog een laatste reddingsboei. Want die bal leek me wel goed vertrokken. Uzer voelt de hete adem van de Union-aanvallers. Zeker geen kwaad begin van de Belgische bekerwinnaar. Geweldig. Hoe Adem Zorgan alweer zijn stempel drukt op die opbouw. Maar ook hij natuurlijk luid op dromend van het transfer. Is er een centimeter of twee te ver voor Louis Patrice? Die zijn kans misschien ook wel ruikt. Nu Kalaili tussen blijven en vertrekken zweeft. 32 miljoen liep Union dus mis omdat ze in Italië zo streng zijn bij de hartscreenings. Maar in België dus nog wat extra testen uitgevoerd en daar bleek er dus niets aan de hand. Zo werd althans gecommuniceerd. Speelde 99 wedstrijden, zei hij zelf, de afgelopen twee jaar. En heeft zich altijd picobello gevoeld. En dan Kalaili. Kijk je naar Ethan Mbappé. Was een goede bal tot op links. En dan had hij eigenlijk moeten voortrekken naar Haraldsson. Deze Unal. Bashar Unal, heel wat ruimte. Mbappé, dit hebben we hem nu al een paar keer zien doen in deze eerste 20 minuten. Legt hem uiteindelijk perfect klaar voor de linker van Unal. Is natuurlijk geen linkervoet. Maar hier wilde hij iets te zelfzuchtig zijn, denk ik. Goeie lange bal tot bij Ethan Mbappé. Nu probeert hij voorbij Ross Sykes te gaan, maar dat lukt niet. En dan krijg je nog net een handje. Bij momenten heb je het gevoel dat het een beetje een tactisch laboratorium is. Er worden heel veel geroepen en bijgestuurd.

En er mag soms iets meer risico bij komen, iets meer lef. Een paar keer toch een goede verticale bal gezien, zoals ook die van zo net op Mbappé. Maar balverlies op Haraldsson en dan zag het er goed uit. En dan is er hier een opstootje, Guillermo Smith er ook bij. Dus wie zijn dat dan? Biondic en André. En dan moeten ze uit elkaar gehaald worden. Bram van Driessen op het WK. Alleen in het VAR-centrum natuurlijk. 4 wedstrijden daar gedaan. Nooit in de problemen gekomen. Goede beslissingen genomen. Nu terug op het veld. En het geel in de hand. Lijkt me terecht. Ik weet niet wie de kat de bel aanbond. André reageerde als door een wesp gestoken. Terwijl Biondic op de grond lag. Dus afwachten tot alle protagonisten zich hebben verzameld bij Van Driessen. Natuurlijk nog Matteo Biondic. Die zal geel krijgen net als André. Nog eentje. Kijk naar de blik van André. Wat voert die gekke Belg in zijn schild? Het een beetje te volgen. Uiteindelijk is het resultaat geel voor de reactie van Biondic en voor die van André. Hier vliegen ze op elkaar en dan houdt Biondic hem nog even vast. Ja, dit moet hij niet doen. Je hebt de eerste reactie dat hij aan het shirt gaat trekken en dan laat hij zijn voet ook nog wat wapperen. En dan begrijpen we de reactie van André ook wel. Nergens voor nodig van Matteo Biondic. Een beetje de lastige aard gaan spelen. Maar ze allebei dus scheel. Het draait om respect en dit soort gedrag wil ik niet. Dat konden we nog oppikken van Bram van Driessen, maar meer ook niet. Florens, slechte bal en dan herstellen. En Camille van der Perre, vrijdag. Als alles goed loopt, zijn 75e wedstrijd voor Union. Goed gespeeld tot bij Patrice. Die stoomt alles en iedereen voorbij en trapt de 1-0 op het bord voor Union. Tweede goal deze voorbereiding. En daar moet hij komen. Na goed werk van Camille van der Perre. En dan konden ze bij Lille even niet volgen. Daar op de linksachter. Berke Özer geklopt. En een verdiende voorsprong voor Union. Kijk naar de ruimte. In de rug van Perrault. En dan wordt er daar nog eentje bij Lille, ja, wat gehinderd. Zonder echt een fout hebben gemaakt. Ja, het is Biondic die wel bewust in de weg gaat lopen natuurlijk van Alexandro. Mede daardoor komt hij een beetje te laat. En kan Patrice dus goed scoren, dat wel. Oh, gaan we dit dan toch ook doen in België? De befaamde hydration break. We zagen het nogal in enkele oefenwedstrijden deze zomer. En het werd natuurlijk al gedaan voor de hydration break. Op het WK in officiële wedstrijden werd ingevoerd. Er moet een, of er kan een lachje vanaf bij Patrice. Ik weet niet dat het is. Voor de goal of voor de hydration break. Maar het is warm natuurlijk, ook in Oostende. Dus het zal hoe dan ook wel gekomen zijn voor de spelers. Rond de 25 graden toch daar. En allemaal even bijtanken. Assist dus voor Camille van der Perre. En dan de lange halen. En Alexandro die even om de eigen as moet. En daardoor een stap te laat komt bij Louis Patrice. Die wel nog een beetje bijgespijkerd wordt. Door David Hubert, actief coachend.
Net ook nog een pluim op de hoed gestoken van Raoul Floruts. Tevreden met de recuperatie na dat eerste balverlies. Foutje meteen rechtgezet. Het is natuurlijk zijn eerste volledige voorbereidingen bij Union voor David Hubert. Hij was tevreden tot nog toe over de stage. Op organisatorisch vlak, op sportief vlak ook geen blessures, altijd belangrijk. En hij wisselt deze voorbereiding in de oefenwedstrijden ook nog steeds af. Tussen het systeem met één spits en twee jongens in de pocket. Of twee spitsen en een nummer 10 erachter. Zoals we dat meestal zagen afgelopen seizoen met El Hadj. En nu dus Olaru. Onze man ter plaatse, Jeroen Robben, heeft kunnen opvangen dat Ancelotti vindt dat ze te veel balverlies leiden. Dat dat een van zijn boodschappen was voor zijn manschap. We zijn weer aan het voetballen. Drietal minuten stilgelegen. En een lange bal van Özer doorgekopt en binnengehouden. Wat is dat dan buitenspel? Ja, zegt de man met de vlag. Hij heeft er dus wel degelijk nog een concurrent bijgekregen, maar in principe is dat niet om voor de eerste plek in doel te vechten. Gisteren nog Keo Boets. Jonge doelman, een Belg die geboetseerd werd bij STVV, eventjes bij Genk zat en nu afgelopen seizoen bij Dessel in Eerste Nationale speelde. Maar als mede vervanger van Jens Teunkens, die derde, dan wel vierde doelman was. En verder nog twee centrale verdedigers gekocht natuurlijk, Union, in de plaats van Burgess. Daar heb je dan twee voor nodig. Shibani en Havenaar, allebei niet in de kern vandaag, wel al hun minuten verzameld de afgelopen weken. Op het middenveld nog Chris van Lucy, de duurste met 5 miljoen euro. Eerst kijken naar deze Eunal. Toch te gemakkelijk. Ross Sykes naar gewoon de deur kon sluiten. En dan ook nog Olaru, of Olaru liever. Een iets hoger, wat meer van de flank komende Hurtevan. Die sukkelt met een lichte blessure. En last but not least, zeker voor de Zuid-Afrikanen, Mofokeng, Rele Mofokeng, zoals hij genoemd wordt, Rele. Maar ook hij, normaal gezien vandaag niet in actie. Lille iets gretiger na die drankpauze. Oh. In principe goed opgelost van Adem Zorgan, maar hij zet Chambare toch nog aan het werk. Na de borstpas. Soeverein luchtte wel van Alexandro. En Lille dat nu iets meer duels lijkt te gaan winnen. We zijn op het half uur. Met deze man hoeft het niet vaak mooi te zijn als het maar effectief is. Inwerpen dus voor Lille. Nog eens kijken. Een stevige borstpas is het. Tot bij Sambar. Toch een vrijstaande man gevonden. Deze Boussadia. Zijn naam hebben we nog niet te vaak moeten vermelden. Oh, en de eerste keer dat we hem moeten vermelden, mag je gaan douchen. Rode kaart voor Saad Boussadia. Franse Algerijn, 18 nog maar. Een jeugdzonde, denk je dan heel snel. Hij heeft zijn officiële debuut nog niet gemaakt. Meteen de vaderlijke hand op de schouder van Eunal.
Maar goed, ja, als je echt gevaarlijk gaat tackelen, kan je nog zeggen, het is een oefenwedstrijd. Rood is rood natuurlijk. Nog eens kijken naar die tackle. Controle. Hier te ver van de voet. En dan gaat hij sterk door. Dan hebben we inderdaad de indruk dat hij het onderbeen raakt. Hier gaan we dat zien. Van de Perre. Ja, het is moeilijk zichtbaar. Maar dan gaan we toch vanuit. En Van Driessen heeft het perfecte zicht voor ogen. En dan neemt hij veel te veel risico. Oef, ja, het is vol op dat kuitbeen. Ja, dit is gewoon donkerrood. Dan heeft Van Driessen het bij het rechte eind. En u ziet, er is heel veel overleg gaande. En dat komt omdat eigenlijk beide ploegen met z'n elven willen verder gaan. Ze waren het er allebei mee eens om er gewoon een andere speler nu in te brengen. Zo krijgen we door. Maar Bram Van Driessen weigert. Je ziet hem neeknikken. Hij wil dus 10 tegen 11 verder voetballen. Maar goed, ja. Je speelt natuurlijk ook oefenwedstrijden om je systemen er te gaan inslijpen. En dat neemt nu toch wel een bepaald andere wending. Zeker voor Lille. Maar ook voor Union. Als je dan plots tegen 10 man gaat voetballen voor nog een uur. Want ook bij Union lijken ze toch te vragen om 11 tegen 11 te blijven voetballen. En is het dan een beetje een solo slim van Van Driessen? Want ja, dat is toch bizar. Als de beide ploegen het vragen, er niets op het spel staat. Of is hij dan toch gebonden aan het UEFA-reglement? Ik weet het niet, om eerlijk te zijn. Maar we gaan wel degelijk verder voetballen met een man minder voor Lille. Ook Hubert wilde verder voetballen met 11 tegen 11. Zo horen we. Van Driessen zou gezegd hebben, het spijt me jongens, dit zijn de regels. Ik vrees dat hij daar inderdaad niet onderuit zal kunnen. Ook al kwam die vraag dus wel van op de bank van Deel. Daar hebben ze eigenlijk niet echt over nagedacht. Maar Van Driessen natuurlijk wel, die is gebonden aan wat het reglement hem voorschrijft. Maar ach, wat zou het doen als hij nu die wissel zou toestaan? Ik denk niet dat Jonathan Lardot dan gaat vloeken in Tubeek. Intussen, Patrice tot tegen de achterlijn voorzet. Net te scherp in de handen van deze Berke Özer. De aftocht van Saad Boussadia. En dan een schot vanuit de tweede lijn. Volledig verkeerd geraakt door Matteo Biondic. Gisteren misschien iets te hard gefeest. 23 jaar geworden. 2 keer gescoord in de voorbereiding tegen Diegem en Steaua Bucharest. Haraldsson. Komt niet te vaak in het stuk voor. Ja, waarheen? Uiteindelijk met het nodige geluk. Toch verder voetballen met Thiago. En Giroud, die speelt al helemaal een onzichtbare eerste helft. Nog een goede 10 minuten heeft hij. Want dan, ja, naar alle waarschijnlijkheid, in deze fase van de voorbereiding zal de hele ploeg van Lille vervangen worden. Zo gebeurt dat toch zeer vaak. McAllister die zich op het allerlaatste nippertje nog inhield met die inworp. Klein duwtje aan Biondic. Eerst bleef hij verder voetbal, nu gaat hij toch zitten. Ja.
rammelt dan toch overeind. Wanneer hij doorhad dat Lille niet echt helpig was om de bal buiten te spelen. En ze moeten het in principe niet Union gaan kwalijk nemen dat ze nu met z'n tienen moeten gaan voetballen. In eerste instantie natuurlijk hun jonge ploeggenoot Boussadia. En in tweede en mindere instantie dan Bram van Driessen. Maar Union wilde gewoon verder voetballen. Met de voltallige manschap. Want er komt een overleg binnen een tiental minuten wanneer we gaan rusten met de scheidsrechter. Om te zien of we toch niet 11 tegen 11 kunnen gaan voetballen in de tweede helft. En dan komt er misschien een telefoontje richting Tubeke. Om te vragen wat er mogelijk is. Zorgan een beetje zanikend. Discussie met Guilherme Smith. Dat zijn we gewend. Lichaamstaal bij Zorgan altijd weinig verhullend. Als het niet helemaal loopt zoals hij wil. Ingooien voor Lille. Met Olivier Giroud. Stond ook al in de ploeg tegen La Louvière, maar los van met de Franse nationale ploeg eigenlijk nooit een officiële wedstrijd tegen een Belgische ploeg gespeeld. Had één keer gekund, of twee keer, toen Arsenal tegen Anderlecht speelde in 2014. Die befaamde comeback naar 3-3 in het Emirates Stadium. Maar toen zat Olivier Giroud in de tribune met een gebroken voet. Onzuiverheidje van Raoul Floots, niet zijn eerste. Ja, was daar dan toch een hand in het spel bij Floots? Zoals ook aangegeven door Mbappé. Die wat lager lijkt te zijn gaan staan. Haraldsson, belangrijke man bij Losc Lille het afgelopen seizoen. De man, de veldspeler althans met de meeste speelminuten. En samen met Fernandes Pardo de clubtopschutter in de Ligue 1 met 8 goals. De duurste IJslander. Van vandaag. Opletten voor Alexandro. Ja, dat komt van de Unionbank, denk ik. Het geschreeuw, het geloof dat de pressing zijn vruchten afwerpt. Het is toch een overtreding, vindt Bram van Dries. Dat vindt de bank van Union niet. Er is wat ruimte voor Perrault, want ja, door alle perikelen is het toch alweer een tijd geleden dat we nog echt doelgevaar zagen. Bij Lille kwamen we niet verder dan die afgeblokte corner en Eunal, die het overzicht verloor. Bij Union is het ook een kwartier geleden, die goal van Louis Patrice. Ja, beetje risico, beetje te veel, want niet zo begrepen door André. De pas van Alexandro maar rechtgezet. En dan de stilstand. Veel tempo zit er niet in, maar probeer dat maar eens met 10 man tegen een agressief Union. Zorgan van de Perre, dat zal dan toch weer de tandem worden, zeker. Met Rob Schoofs als eerste invaller, eerste vervanger. Die ook wel aan zijn wedstrijden zal komen. Gezien de zekerheid van Europees voetbal.
En dan moet iemand eens een mannetje overslaan of er een versnelling inbrengen. De loopactie was er van Matteo Biondic. Smeet zomaar in de voeten van Mbappé. Kijk, dat lijkt wat op zijn broer. Mag het halve veld oversteken en dan neergemaaid worden door Massiré Silla. En dan gaan ze natuurlijk bij Lille nu vragen om van die gele een rode kaart te maken. Maar het is maar geel. Zag er heel onhandig uit en dat heeft die Silla ook nog wel. Als hij er niet bij is. Nu, McAllister zou 100% hetzelfde doen. Als hij daarbij in de leer gaat, ja, dan krijg je ook dit soort momenten natuurlijk. Het is veel te laat en schoffelt hem dan maar onderuit. Terecht geel. Op een cruciale fase in de titelstrijd kwam hij ook een seconde te laat. Dat was zelfs geen seconde. Dat was er misschien een halve. Dat was meer ongeluk dan onkunde. Die penaltyfout in de slotseconde opstaan. En ze genieten ervan hoor, aan het zeetje. Helemaal achter gesloten deuren, dat kan niet in het Albertpark. Vrije trap Lille richting de tweede paal, geborsteld. Zorgan zit ertussen. Silla niet te veel risico nemen. Kijk, daar komt hij uiteindelijk wel met Brani uit. Dit is een goede opening tot bij Louis Patrice. Even moeite met de bal onder controle te krijgen. Meteen meegeven met Biondic. Alexandro moet uitstappen. Ja, dat is wel een groot gat tussen de rechtsback en de centrale verdediger. Maar weer lost Rolf Floorts het niet echt goed op. En dan voel je de fout aankomen. Komt hij er uiteindelijk toch niet. Recuperatie van Guilherme Smith. Silla, Union even hoog. Vrije man vinden is een pak moeilijker geworden voor de bezoekers. Ze blijven wel meester over de bal. Met deze Alexandro uit Rio de Janeiro. Aan de vooravond van zijn vijfde seizoen. Maar eerder eentje van de tweede garnituur. ...45 minuten zitten erop. En dan veronderstel ik dat we er een drietal zullen bijkrijgen. Hebben we geen bord gezien. De klokken luiden, de duiven... We hebben het ook wel gezien in deze eerste helft. Zij verhuizen naar hun volgende adressen. Voor Lille natuurlijk ook maar goed een uur vanuit het Stade Pierre Mauroy. Dat is nog vrij dicht bij huis dus om te voetballen. Volgende week dus in Leuven. De galamatch voor de mannen van Timmy Simons. Een week voor hun competitiestart. En dan nog een stage voor Lille in Duitsland. Waar ze het opnemen tegen Hamburg.
En hun generale repetitie voor de competitie is dan Everton. Ja, nee, weer slecht gecombineerd. Dan leek er eens een beetje vaart en kunde in te zitten. Loopt het alweer spaak. Floruts dan maar. Recht toe, recht aan. Maar die speelt geen gelukkige eerste helft. De Floruts van begin vorig seizoen hebben we toch al een tijdje niet meer gezien. Die eerste 15 matchen begon hij als een speer. Raoul aan zijn tijd in België. 7 goals, 3 assists in die heenronde. En dan helemaal weggedeemsterd door blessures, door vertrouwen dat hij niet meer had, niet meer kreeg. En probeert hij met de moed der wanhoop soms op te vijzelen. We gaan rusten. Tweetal minuten hebben we er dus maar bijgekregen. En dan gaan we eens kijken naar de hoogtepunten uit deze eerste helft. Met al vrij snel een eerste waarschuwing van Union. Louis Patrice met zijn in principe mindere linker. Toch een aardig schot tegen de paal. Dan een tweede keer Union. Van aan de overzijde. Een flauw kopballetje toch van Bjondic. Dan was er nog Jermé die de verste hoek zocht maar niet vond. Een beetje roest toch nog aan de schoentjes. Beetje stof op. Aan de overkant kwamen we eigenlijk niet echt verder dan deze chip van Mbappé tot bij Bashar Ünal, Nederlandse Turk. Die de koelte even verloor. En dan was er dus het belangrijkste moment uit deze eerste helft. Een snelle omschakeling van Union van de Perre. Die bedient Patrice goed in de loop. En Alexandro wordt eventjes slim, want bewust denk ik, opgehouden door Bjondic. Maar het mag van Driessen. En Patrice werkt goed af in de verste hoek. 0-1 of 1-0 natuurlijk voor Union. Een voorsprong bij de rust. En het was soms genieten van de technische kunststukjes van Zorgan. Maar dit was natuurlijk ook een sleutelmoment. En je hebt er eigenlijk helemaal niets tegenin te brengen. Kijk hoe hij doorgaat. Op Van de Perre, en die heeft zoveel geluk dat been het daar niet begeeft. Dat het plooit en niet kraakt. Maar ja, Saad Boussadia, dit is een rode kaart. In de verte zie je misschien wel de zee. Wij gaan even rusten en zijn zo dadelijk terug voor de tweede helft. Tijdens de rust geniet je van de reportage van de Refcam. Ook Bram van Driessen tijdens de bekerfinaal. Tot zo. En zo zijn we terug vanuit het Albertpark in Oostende. 1-0 is de voorsprong van Union bij de rust. Het was niet de allerbeste eerste helft. We hebben een handvol kansen opgeteld langs de beide kansen. Het kanten liever gekregen met een licht voordeel voor Union, waar best vaak de ruimtes groot waren voor Patrice. En één keer profiteerde die daarvan om Euser te verschalken. Zo rond de helft van de eerste helft. Hier is Mofokeng, een andere nieuwkomer die dus misschien toch nog in actie zou kunnen gaan komen. De Zuid-Afrikaanse international. Guitig blik. Rally of the President, zo wordt hij vaak genoemd. En het is natuurlijk uitkijken of afwachten welke wissels er allemaal worden doorgevoerd. We weten in elk geval dat er tijdens de rust, omwille van die rode kaart voor Saad Boussadia, nog eens richting Bram van Driessen is gegaan om toch te vragen om opnieuw met 11 te mogen spelen. Maar dat kan hij nu eenmaal niet maken. Het reglement is het reglement. Ook in dit soort wedstrijden. Dus hoezeer hij het misschien zelf ook wel zou willen. Het mag niet, het gaat niet. En dus krijgen we nog een helft. Een Union met een man meer. En dat geeft toch een soort andere wending. Een andere insteek ook aan deze oefenmatch voor Lille. Is wat plannen uitproberen om met 10 te spelen en dan nog een achterstand recht te trekken. En voor Union om een blok van 10 man te kunnen ontwrichten. Dat is een van de moeilijkste dingen die er bestaat of bestaan in het voetbal. Maar het is niet gezegd dat Union nu natuurlijk, of dat Lille een blok gaat opwerpen. Het is afwachten hoe ze het gaan aanpakken.
Maar voorin misschien een wat onverhoopte, onverwachte teambuilding. Om hier proberen een achterstand goed te maken met een man minder. Misschien is dat wel beter dan in een kajak te gaan zitten. Op de Oerten. We zeggen maar iets. Van der Perre is alvast de man die blijft staan. En we verwachten natuurlijk bij Union niet te veel wissels. Want Hubert gaf het al aan. Het is de bedoeling om op dit moment de lood voor de spelers wat op te drijven. Dus wat lijkt op die tippenploeg. Toch zeker een uur of drie kwartier wedstrijd te laten voetballen minstens. En dan verwachten we daar weinig wijziging. Bij Lille is dat natuurlijk iets anders. Nog maar hun tweede oefenwedstrijd. Dus vooral nieuwe jongens langs Noord-Franse kant verwacht. U zag dat ze het terrein wat onder handen aan het nemen zijn. Een paar kleine plutsen aan het herstellen. En de grasmat, zo krijgen we door vanuit Oostende. Die ligt er fantastisch bij, want de greenkeepers van Union hebben de afgelopen dagen heel hard gewerkt. Zijn hier elke dag geweest om het veld onder handen te nemen, te besproeien. Union heeft altijd die traditie gehad met een goede grasmat. Maar enig probleempje, ja, je mag in Oostende door de hittemaatregelen niet zo'n grote hoeveelheden water gebruiken om dat veld te besproeien. Dus zijn de greenkeepers van Union dat maar in het binnenland gaan halen. En zijn ze met, ja, ook zuiverder, kwalitatiever water, minder kans op algen, want hoe dichter je bij de zee zit, hoe groter de kans op wat troebeler water. Zijn ze dat dus in het binnenland gaan halen en zijn ze met water naar de zee gereden om het veld hier onder handen te nemen. Krijgen we Arno Bodaar. Trekt zijn shirt alvast aan, dus daar lijkt het sterk op.

daar is Bram van Dries ook. De wissels zijn niet officieel aangekondigd, dus we doen ons uiterste best om die informatie zo snel en zo correct mogelijk natuurlijk tot bij u te krijgen. Maar het wordt een beetje gaandeweg ontdekken, ook voor ons. Meteen een eerste foutje. Zorkan die goed genoeg wist wat hij deed. Bewijst ook zijn glimlach. Vrije trap Lille. Het krieken van deze tweede helft. Romain Perrault. Afgeweken in de eenmansmuur. Daar moet je dus je best voor doen. Op Raoul Florouts. En Patrice die kan meegrissen en dan onzuiver is in die eerste baltoets. Dan mag je de lat toch echt wel hoger leggen. Een van de nieuwkomers, zoveel is alvast duidelijk, deze Félix Correa. Een Portugese flankspeler. Een van de vaste waarden afgelopen seizoen. In zijn debuutseizoen, 4 goals, 5 assists. Huzer, bijna toch onder druk gezet. Indribbelen van Alexandro. In één woord geschreven trouwens, Alexandro. Alex Sandro, dat is een landgenoot van hem. Een collega voetballer. En laat de spatie weg. En je hebt dus de man die centraal achterin bij Lille speelt. Geen overtreding, zegt Van Driessen. Dus mag Giroud verder afgeweken. En Chambare uiteindelijk niet te moeilijk voor hem. Ruimte in de rug van Patrice. Maar Lille speelt niet goed uit. Voorzet van Patrice afgeweken en dus in de handen van Berke Euser. Hij mag ook nog eens starten van op rechts. Dat zal hem ook deugd doen natuurlijk. Afgelopen seizoen wat vaker op die linkerkant gebruikt. De dubbele wingback, als hij dan eens een gat moest opvullen, was het toch vaak tegen zijn goede voet. Thank you.
Massiré Sila. Met een pas die bijna splijtend was. Maar toch weer in de foute voeten belandde. We hebben het een paar minuten proberen uit te dokteren wie nu de nieuwe namen zijn, precies, bij Lille. En als ik het goed heb, is centraal verdediger Isaac Cossière ingekomen. Ook nieuwkomer Loen Serdanovic, Zwitserse rechtsback. En die Felix Correa, die links voor. Drie wissels dus. Perrin, of Mbappé liever, Eunal en Santos. Een andere Portugees eruit. Het is goed loopwerk. Wat er is in de eigen 16. Nu moet hij gaan verdedigen. Een Chambard, wat onorthodox. Even de aanhoudende druk van Lille. Giroud. Met een man in zijn rug die zijn zoon had kunnen zijn. Mits een beetje moeite. Sila 21, hij bijna 40. Davide wil dus zijn eigen voornaam creëren. Zo gaat dat natuurlijk in het voetbal. Let maar, een Ethan Mbappé, een Jordan Lukaku. En er zijn er nog zoveel. Floruts, aardig uit de lucht geplukt. En dan opportunistisch als hij is, meteen richting doel schiet. Discussietje alweer tussen Van Driessen en de aanvoerder van Lille. Die Benjamin André debuteerde in het profvoetbal 18 jaar geleden bij Ajaccio. Staat nu voor zijn 19e profseizoen en zijn 7e bij Lille. En een kleinigheidje om recht te zetten. Het is Gaëtan Perrin. Fransman van 30, flankaanvaller. En niet Isaac Cossière, die centraal verdediger. Die er is ingekomen. De rest van de aangekondigde wissels klopt wel. Dit is misschien wel een uitgelezen moment voor Lille. De nek omgewrongen. Begon daar bij Haraldsson. Maar dan liep het verkeerd. Jeremy Smith meegeven. Bjondic positie kiezen. Dat is vroeg aan de eerste paal. En Zorgan. Voorzet, ja, over Bjondic. Afvallende bal. En dan wordt hij afgefloten. Voor de overtreding, leek me. Hier, dat kleine zetje. Van Guillermo Smith. Die dus heeft bijgetekend tot 2030.
Hij bleek een wintertransfer, kwam eind december echt in de ploeg en is er niet meer uitgegaan. Hiermee Enrique da Silva Carvalho. Zitten we ook al aan 3 goals in deze voorbereiding. Soms nog een wat kort lontje, zoals we ook zagen bij die fase in de eerste helft tussen Biondic en André. Had hij eigenlijk ook geel moeten krijgen. Dit is er vlotjes voorbij. Goed gevoetbald. Van die Felix Correa. En dan met z'n tweeën krijgt hij nog het schouderklopje van McAllister. Het is een hoekschop voor het tienkoppige Lille. Als u zich afvraagt hoe Alexis of Kevin McAllister het WK van zijn landgenoten heeft gevolgd, wel, dan kunnen we zeggen even hartstochtelijk als de manier waarop zijn landgenoten en ploeggenoten de finale bereikt. Zo zagen we toch op beelden van Union. Intussen is het gevaarlijk terugkoppen op die hoekschop. Bijna Haraldsson en dan uit de tweede lijn. Giroud, oh, goede redding. Fantastische save van Chambare, maar Giroud vertrok ook uit buitenspel. Dat was redelijk duidelijk verteld, de glimlach van de assistent scheidsrechter. Sykes zit er hier nog goed tussen. En dan is het goed uithalen van André. En een spits die op de loer ligt, Giroud. Vanuit buitenspel, maar wel goed voor het vertrouwen van Vic Chambare. 23 intussen. 13 wedstrijden afgelopen seizoen. En dit seizoen misschien wel een pak meer. Diepgang bij Olaru, was dat buitenspel? Geen beklag dus. Zo zal het dan wel. Jardarsson, niet de lekkerste bal hoor. Voor zijn Braziliaanse compagnon. Union sluit Lille op. En dan is er nog maar één weg. De lange lel richting Giroud en Co. Goed doorgekopt en dan staat Union er plots helemaal in zijn blootje. Kevin McAllister. Die Adem Zorgan de mantel uitveegt. Van veel restdefensie was er even geen sprake meer. Het loopt gelukkig voor hen net goed af. Maar een paar keer zijn ze toch gevaarlijk blootgesteld. En onderlinge ruimtes niet helemaal wat ze moeten zijn. Ross Sykes. Start van zijn 5e seizoen. En het eerste zonder zijn landgenoot Christian Burgess. Ook al een paar keer de aanvoerdersband van hem overgenomen in deze voorbereiding. En vandaag is het dus McAllister die dat in het verleden ook al heeft gedaan. Chambare. De voetjes geboetseerd in de jeugdopleiding van Genk. Dus daar in principe weinig op aan te merken. Floruc en Patrice. En dan wil Floruc weer iets proberen. Waarbij we toch aan het fronsen gaan. Met de buitenkant. Eenvoudig spelen. Wanneer hij wat minder in de wedstrijd zit, dat is niet aan hem besteed om het vertrouwen op te krikken. Die indruk geeft hij toch. Zorgan, vaak een van de mannen die als eerste gaat storen. Gevolgd dan door Van de Perre in zijn rug. Sykes nu ook mee hoog. Union dat het beest vol de bek in kijkt. Let dogen. Lelilois. Club die ja, hunkert naar de successen van 15-tal jaar geleden. Met Rudy Garcia.
met uiteraard Eden Hazard. Schot vanuit de tweede lijn. Goed schot en de goal. Mooie trap. En die vliegt toch lekker binnen. En dan lijkt het me invaller Gaëtan Perrin. Die ook tijdens het reguliere seizoen het statuut heeft van invaller. En ook dan wel eens scoort. Afgelopen seizoen maar één keer. Maar deze trapt hij lekker in het kleinste gaatje rechts van Chambara. 1-1. Union slikt een doelpunt met een man meer. En dat is het zijn ook voor Davide Ancelotti om nog eens drie nieuwe krachten er te gaan inbrengen. Nee, het zijn er pak meer. Onder meer Arno Bodaar. We gaan ons weer op de boekhouding storten. Bodaar is er dus al zeker eentje van. Noah Edjouma, flankaanvaller van 20, komt er ook in. Soriba Dianoun. Calvin Verdonk, een Nederlands-Indonesische flankverdediger. En dan zullen we er zijn, denk ik, met vier jongens. Berke Özer dus, logischerwijs naar de kant. Alexandro, centraal verdediger ook. Olivier Giroud, einde verhaal. En de laatste man is Romain Perrault, die mag gaan rusten. Patrice, kan Union meteen reageren? Ah, dat is niet de juiste keuze, leek me op dat moment. De vrijheid die Olaru genoot was groter dan hij doorhad. Zo weer wat verder uit de gevarenzone. Goeie aanval dit. Terugleggen en goed gelaten voor Florus. Deze mag je wel binnenschieten. Of op zijn minst kadreren. Maar het zit de Oostenrijkse international niet helemaal mee. Verontschuldigingen naar een ploeg maar op links moet dat dan zijn. Want deze mocht hij gerust trappen. Kon steken naar Zorgan. Vandaar het handje. Maar een bal die overvliegt voor de linksvoetige Raul Florus. Een goaltje deze voorbereiding tegen Steaua Bucharest. Maar ook een penaltymisser tegen PSV. Is de belangrijke kans in de tweede helft voor Union. We zijn het uur voorbij. Dus het kunnen de laatste momenten zijn van een paar dragende spelers bij Union. Gelift balletje, maar dit leek me toch buitenspel van Raul Florus. En ook dat lukt niet. De bal eindigt dan nog op de deklat. Voor het vertrouwen van hem mocht hij binnengaan. Maar hij vond de deklat. Bodaar niet geklopt. Vorige week tegen La Louvière viel Bodaar in bij de rust. Een volledig nieuwe ploeg dan van Davide Ancelotti. En in zijn eerste seizoen Lille. Drie competitiewedstrijden gespeeld. En ook in het bekertoernooi. De Coupe de France was hij de nummer 1. Maar dat avontuur duurde niet lang. Want na twee rondes lagen ze eruit. Onder meer dankzij of door een foutje van hem tegen Lyon.
als een schreeuw die door merg en been gaat. Een paardenbeet, zoiets. Geel is er in elk geval. Van Bram van Driessen. Olaru, het slachtoffer. En de verdediger die de overtreding maakte. Leek me die Gunfissi. Zijn wedstrijd zit er al een tijdje op. Maar is nu pas aan de overkant, denk ik. Misschien vanavond toch eens mosseltjes gaan eten of zo. Op de dijk voor de Belgische kust. Olivier Giroud, nu hij er toch is. Gaat zijn laatste contractjaar in. Het zal 40 jaar zijn als hij afsluit bij Lille. Tenzij er nog wat bij komt. Geel is dus wel degelijk voor Mouhamed Gounfissi. We krijgen ook geen drankpauze meer in deze tweede helft. De temperatuur al iets draaglijker. En deze Olaru, dat is toch al de tweede flinke tik die hij deze avond heeft moeten incasseren. Eerste daar op de enkel, zijn linker enkel. Nu op de dij. Een stevige klap. Het fysieke van het Belgische voetbal ontdekt hij met dank aan een Noord-Franse ploeg. En nu dus de invalbeurt van Soriba Diawn. En bij Union, de man van de voorbereiding die erin komt. Mohamed Fousseini, cijfermatig althans. Tegen Patro gisteren zijn vierde goal gescoord. Twee tegen PSV. Eentje tegen Steaua Bucharest. Een contrast toch wel met wanneer het er echt toe doet. Afgelopen seizoen maar één keer gescoord in de Champions Playoffs thuis tegen KV Mechelen. In zijn debuutseizoen, twee seizoenen geleden dus, 9 keer. Natuurlijk ook vaak in de lappenmand. Goeie bal dit. Voor... is dat Diawn?

Dan is er buitenspel gezien, denk ik. Het is bijna twee maanden geleden dat het seizoen van Union eindigde. Met nog eens een kletterende zege, een zoveelste. Thuis tegen Anderlecht. Maar de titel was dus al gaan vliegen. En dus, ja, vice-kampioen, helemaal niets mis mee natuurlijk. En de beker gewonnen. Maar het was toch vooral ook het seizoen waarin het statuut van de New Kid on the Block een beetje gewijzigd is. De New is er wat afgevallen. Het is een kid dat nu al een tijdje meedoet met de grote jongens voorin. Bovenaan. Goede recuperatie. Van der Perre, hoogstorend. Patrice. Met wat geluk tot bij McAllister. Zo blijft Union in balbezit. Maar het viel op, zeker tijdens de play-offs, dat de publieke opinie zich vaker dan ze gewend waren tegen hen keerde. Matig voetbal. Vaak door het oog van de naald. En een beetje de Argentijnse touch. In mindere mate, dat zeker. Die sommige fans de ogen uitstak. En ze gebruikten het als brandstof. En schreven toch maar mooi weer een beker op hun palmarès. We zagen nog eens de goal van Gaëtan Perrin. Scoorde ook al tegen La Louvière. Hij loopt toch maar een paar maanden rond bij Lille. Kwam over van Krasnodar. Een man met verdiende strepen in Ligue 1 en Ligue 2. Daar Lille. Minuut 70. Komen ze er nog eens scherp uit. Chambare intercepteert op het juiste moment. Kan ook klemmen. Het seizoen van de vesting heeft deze man achter de rug, Camille van der Perre. En heeft nog eens in een groot interview aangegeven dat hij een echte steunpilaar wil worden. Dat vertrekken vooralsnog niet in zijn woordenboek voorkomt. Dat hij wil blijven. Maar hij is al een tijdje een belangrijke speler. Zit ook in de spelersraad. Sommigen zaken hem al bij de Rode Duivels op het WK, als u het mij vraagt. Had ik daar geen nee tegen gezegd. Maar we moeten het voortaan vragen aan Mark van Bommel. Fouzijn, goed aangespeeld. En dan is het wel degelijk best voor Zanelli. Zijn invalbeurt had ik even gemist. Maar daarom was ik een vijftal minuten geleden eventjes aan het twijfelen geslagen. Best voor Zanelli is er wel degelijk ingekomen. Voor de geblesseerde Olaru zal het dan zijn geweest. En hij is natuurlijk de man voor dit soort momenten. Het leeuwendeel van zijn assists op deze manier verzameld. En de zomerpauze. Hij heeft er toch wat aan geknabbeld aan de precisie op hoekschop. Geen lekkere bal voor Arnaud Baudard. Naar zijn linker. En dan centraal. Toch ook gevaarlijk bij Massiré Silla. Die ruikt de ruimte. En geeft mee. Die kon hij toch nog gerust halen, zou je denken. Raul Florenz, minuut 72. En zijn kaarsje lijkt wat uit te doven. Geen WK dus voor hem. Al had hij er zo op gehoopt. In dezelfde groep. Overigens als McAllister van Argentinië. En Zorgan van Algerije. Maar geen van Hendry naar het WK. De doelpunten maken eraf. Louis Patrice. En een man, ja, die in principe altijd de bovenhand haalt natuurlijk op Patrice. Erin. Anan Kalaini. Wat is de staat van het kopje? Die van het hart blijkt in orde te zijn.

al langer luidt op van Liverpool en de Premier League. Misschien dat zij nu wel in actie schiet. Nu het niet Inter is geworden. In allerlaatste instantie. Gelijkaardig verhaal. Precies een jaar geleden bij Bjorn Meijer van Club Brugge. En testen bij Feyenoord. Alleen was het dan een ander probleempje. Was dat niet het hart. Durf me niet over uitspreken wat het precies was. Maar het gebeurt natuurlijk in het voetbal. Van Driessen was niet echt van zin om zich uit de voeten te maken. Anand Kalaili, zijn eerste actie, is meteen een goeie. En die bal gaat binnen. Het zijn zijn eerste balcontacten voor Anand Kalaili. En hij levert de 2-1 de voorsprong op een schoteltje af aan Besford Zeneli. Er is de voorsprong opnieuw voor de unionisten. En dan weer klinkt Vamos a la Playa door de boksen. En nu mag het natuurlijk. Ze zijn aan de playa. Typische Kalaili-actie. Al te veel assists heeft hij er nog niet uit gebuurd. Het is in stijgende lijn gegaan, zeker afgelopen seizoen. Maar zo leren ze hem ook kennen bij Lille. Strakke bal. En Zeneli, die nog een klein beetje meeval heeft. Want de bal komt hard. Daar natuurlijk geen verhaal. Alleen maar dat van vragen waarom deze man zo vrij kon binnenleggen. Besford Zeneli. Zijn eerste minuten gisteren gespeeld als invaller tegen Patro IJsde. Ook hij natuurlijk een WK-ganger. Gestruikeld tegen Frankrijk. 30 juni. In de eerste knock-out fase. Een wedstrijd die Bram van Driessen overigens als VAR in goede banen leidt. Dan heeft er wel wat concurrentie bijgekregen natuurlijk. Die Zeneli, je zou kunnen denken, dit wordt helemaal zijn seizoen. Nadat hij staaltjes van zijn klasse heeft getoond in het voorjaar. Olaru is erbij gekomen. Die Mofokeng kan in principe daar ook centraal uit de voeten. Jij hebt El Hadj nog. Zeneli wel de polyvalentie. Om ook met zijn tweeën achter de spits te spelen. Floruts houdt niet meer binnen. Dus mag Lille weer aan het voetballen. Het laatste kwartier is ingegaan. Lille bij de top 5 vorig seizoen. Maar ploegen die het vaakst scoren in het laatste kwartier. Een gevaarlijk balverlies. Fousseini scoorde zo ook al tegen PSV. Na slecht wegwerken achterin. De beenveeg van Bodaar verhindert dat. Snelle reactie van de man uit Luik. Die dus ook wel eens andere orde zou kunnen opzoeken, zo horen we. De nieuwe naam bij Lille is Hamidi Kebe, 18 jaar, centrale verdediger. Dat is plukwerk voor Bodaar. En die Kebe is in de plek gekomen van Gunfisi. Die heel jonge knaap, 16, die centraal mee achterin stond met Alexandro. Haraldsson is te weinig in het stuk voorgekomen. Natuurlijk niet geholpen door die rode kaart.